0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. En sportwagenmerk Spyker maakt een doorstart met de Oekraïense ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.

0: Ujala Radio Headlines.
1: Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. En sportwagenmerk Spyker maakt een doorstart met de Oekraïense ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

24/7. Pucha la radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: की है दो दिन की जिंदगी।
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. En sportwagenmerk Spijker maakt een doorstart met de Oekraïense ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Lagi mast nazar ki katar, ha ha ha! Mast nazar ki katar, dil ke utar gayi.

हम भी गए जिगर है पास। हो मस्त नजर की कट।

0: दरिया
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Bokstel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom of zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat de slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat opgegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are. Ujala Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

Ujala Radio Headlines. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. In Boksel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom of zijn auto viel. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. En 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen. De gemeente doet mee aan een proef van de NS. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: सपना है।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस।
3: Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. In Boxtel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom of zijn auto viel. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. En 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen. De gemeente doet mee aan een proef van de NS.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Hoogmade. 9 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen de ring van Alkmaar en de aansluiting met de A9. 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Net 6:30 geweest in de uitzending van Ojala Radio. Hele goede morgen aan u allen toegewenst. Goedemorgen Nederland. U bent afgestemd op Ojala Radio. Namens directie en crew van Ojala Radio heet ik u allen heel hartelijk welkom. Op deze woensdag, de 10e van de maand juni 2026. Swagatam, khusham deed, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Good Day with RJ is nu van start gegaan. Het programma met daarin de actualiteiten, maar zeer zeker ook de mooie liedjes die ik voor u heb uitgekozen. Ik ga beginnen met een leuke song. Een mooie song van Arman Malik. Music by Mithunda. En Amal Malik, die heeft hem dus gezongen. We hieten goed.

Great song, ja, dat mag wel gezegd worden, niet waar? Mojito Guda, hè. Nou, en dan heb ik nog een andere prachtige voor je klaarstaan. Het is uit de film Mr. en Mrs. Mahi. Ranjana. Goedemorgen, Nederland.

ook weer zo'n prachtige song hier bij Ojala Radio. En dat was dus Ranjana uit Mr. en Mrs. Mahi. En dan eentje van 2021 voor je erbij gehaald uit Ik Willen Returns. De stem van Ankit Tiwari.

Oké, en dat was dus met een beetje rock sound erin. Terry Gilliam Returns uit... Ik wil een Returns. Enquête waar ik je was op Nissena. Brengt ons naar 14 minuten voor 7. Goedemorgen Nederland. Het is woensdag dus. Dat wil zeggen dat er nu op dit moment zo'n 20 meldingen zijn met een gezamenlijke lengte van 75 kilometer. Dus voor deze woensdagochtend een gemiddelde spits. Maar ja, we hebben wel gehoord hoe slecht weer het was gisteren, hè? Dus als u denkt dat het vandaag weer zo slecht zal zijn bij u in de omgeving, dan moet u wel op tijd eruit gaan. Een hele fijne dag, ondanks slecht weer of niet, regen of niet. Ga je straks vertellen hoe het met het weer gesteld staat. We gaan nu naar de 90s. Te beginnen met deze uit de film.

was toch weer even mooi om te horen, hè? Na een hele lange tijd. Je doet deze heitera. Uit de film Swadesh, van 2004 is dat ook alweer. Ea Rahman hebben we gehoord. En Zathio. En Shah Rukh Khan had een geweldige rol in deze film. Ik moet zeggen dat het een hele mooie film was ook wel. Zijn niet van die liedjes die je elke dag hoort of van die uptempo songs die erin zitten. Nee, dat niet. Het zijn allemaal mooie songs, goed geselecteerd en goed gemaakt. Ja, hoe kan het ook anders? Het is van Ea Rahman. Hij heeft de muziek gecomponeerd. En in elk geval weet ik dat er ook heel wat appjes binnen zijn gekomen ook alweer. En van Asha in elk geval uit Haarlem. Van Wimla, ook de groeten aan je zus en je zwager Paul en Ine. Of Ine en Paul zal ik dan zo zeggen. En ook bij Haji Abdul Wahab Dennis is erbij. Zus Lina uit Enschede is er zeker ook bij. En Raveen, ook aan jou een fijne werkdag toegewenst. Chandra is ook een van de eerste die altijd een appje stuurt. En even kijken. Ja, dat My Matchmaker is vandaag een beetje aan de late kant. Maar maakt niet uit. Blijf gewoon afgestemd op jouw favoriete radiostation Ujala Radio. We zijn zo weer bij u terug.

Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. De Ujala Table. De Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodel met Hindoestaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

0: Jala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran als reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Volgens Iraanse media vonden er explosies plaats bij diverse Iraanse havensteden. Volgens president Trump zijn die aanvallen geen voorbode van een nieuwe escalatie. Er wordt nog altijd onderhandeld tussen beide landen en formeel is er nog steeds een staakt het vuren van kracht. Bij een anti-asieldemonstratie in Vriezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen in de Overijsselse plaats. De ME heeft de demonstranten rond 9:30 vanaf het gemeentehuis weggestuurd omdat de demonstratie was toegestaan tot 8:00 s'avonds. Yvonne Spijker, de partijleider voor de Partij voor de Twenterand, sprak uit dat die woningen keihard nodig zijn voor eigen inwoners. Economen van Rabo Research verwachten dat de huizenprijzen dit jaar niet verder zullen stijgen. Volgens hen komt dit deels doordat de economische omstandigheden door de oorlog in het Midden-Oosten zijn verslechterd ten opzichte van eerdere voorspellingen. De economen gaan ervan uit dat de huizenprijzen over het hele jaar met 2,8% stijgen en volgend jaar met 2%. Daarmee koelt de woningmarkt volgens de economen duidelijk af in vergelijking met de afgelopen jaren. En 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen. De gemeente doet mee aan de proef van de NS. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en een beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk en het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, DAB Plus per, देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते. ओ तुम्हें तू सुन सके, तू घर में सुन सके है Ujala Radio. और Ujala Radio साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो Ujala Radio.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio kist u mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं और हम आपसे बात करेंगे 020-363-0808 Ujala Radio के व्हाट्सएप नंबर है

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file na een ongeluk tussen Den Hoorn en Rijswijk 4 kilometer met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 5 kilometer met daar ruim 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Bijna 9 minuten over 7. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Het is de 10e juni vandaag, woensdag. Midweekse dag ook alweer. Ik wens u allen een hele fijne dag toe. Ondanks die stormy weather. Laten we eens even kijken hoe het weer eigenlijk is voor vandaag. Dat ga ik je strakjes wel doorgeven of heb ik het nu al? Ja, ik zie dat het op dit moment 11 graden aangeeft. Weerplaza. Maar goed, in huis kan het ietsjes warmer aanvoelen. En hoe het voor de rest van de dag zal zijn. Nou, de ochtend verloopt op veel plaatsen droog en zonnig. Ik zie hier in Amsterdam Zuidoost ook een mooi zonnetje erbij. En misschien bij u daar in Den Haag ook wel. En tijdens de middag ontstaan er steeds meer buien. En lokaal gaan deze gepaard ook met onweer en hagel. En tussen de buien door zal de zon ook tussenuit piepen. En het kwik zal dan stijgen naar ongeveer 18 graden. En voor morgen, ja, hebben we ongeveer hetzelfde weer, kan je zeggen. Zo gaat dat nou eenmaal. Ja, valt niet te twisten over het weer. Wij gaan ons maar lekker bezighouden met de mooie muziekjes hier bij Ojala Radio. Goedemorgen Nederland, hartelijk welkom. Zo, en wat de appjes betreft, ja, kan ik ze niet beantwoorden nu. Anti Jessie, een fijne dag aan jou. En ook Roos, hartelijk dank voor je appje.

0: एक बार फिर एआर रहमान की आवाज आपने सुना एंड या हुआ. Hij is geweldig en dat was ook weer een van de laatste films van Sushant Singh Rajput.
1: She likes to drop it low, man.
0: Dil Bejara was dat. Daarin had hij dus ook gespeeld. En nu gaan we tempo echt wel opvoeren, hoor. Het Olé

welkom. Ik geef u allen ook heel, heel hartelijk welkom op deze woensdag, hè. En ja, vanaf 2007 waren ze al bezig. Toen was de eerste. En in allemaal eigenlijk zie je dezelfde mensen. Die steeds weer terugkeren. Nou, helaas, Viroos gaan niet meer, hè. Maar wel Anil Kapoor of Akshay Kumar. Ik weet niet als Katrina ook weer in deze welkom speelt. Die van nu. Welcome to the jungle. Dan gaat voor je uitzoeken en dan krijg je straks wel van me te horen wie er allemaal verder naast Akshay G inspeelt. Vamika in elk geval wel, dacht ik. Nieuwelingen allemaal ook weer. Oké, laten we maar verder gaan met... Na deze Welcome to the Jungle gaan we naar... Hé, waar is mijn liedje gebleven? Ik ga naar deze toe. Sajan Re van Bacha. En Nora Fatehi zit in de clip ook altijd weer, hè?

is je boy Badeshaw, was dat dus. En met een geweldige song nu van dit moment. We gaan even wat rustigers erbij halen. En dat is deze uit Hoed Mangala. Toe hij die ze daar.

0: Sharon.
1: Ja, hij weet geweldig te zingen, maar hij is nu op een andere tour gegaan. En dan zullen we wel zien wat het allemaal zal worden daarmee, hè. Hij is in elk geval erg populair. Dat blijkt wel uit al de songs. Nu heb ik een soort van mashup. Dat doen ze wel vaker tegenwoordig. Van Arjit Singh, Jubinatial en...

Een fantastisch lied is dat ook weer. En dat brengt ons naar 7:30. Dus het is weer tijd geworden dat we dan de nieuwtjes erin gaan zetten, nietwaar? Want daar is het alweer tijd voor. En degene die appjes sturen zien wel twee streepjes, denk ik. Maar zien geen antwoord terug. Ik ben te druk bezig nu daarvoor. In elk geval, dankjewel allemaal. En dan denk ik wel dat dat zal zijn. Even kijken. Sudesh, Lekbirji en ook nog Ashmi en... ja, Ashmi daar in Zoetermeer. En dankjewel voor het luisteren naar Ujala Radio. Gisla stuurt me ook altijd een appje. Albert ook wel. Kees zeker ook wel. Dus aan jullie allemaal een hele fijne woensdag toegewenst. We gaan nu met de nieuwtjes beginnen. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Nu blijkt dat Philip Morris, tegenwoordig Altria geheten, er een nieuwe markt in ziet. De tabaksfabrikant wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het overheidsexperiment, zo ontdekten de Groene Amsterdammer en Investico. Het wietexperiment duurt tot 2029. En in die periode mogen coffeeshops in 10 gemeentes legaal wiet verkopen. Om zo te onderzoeken welke gevolgen dat heeft voor de criminaliteit en de veiligheid. De coffeeshops nemen de wiet af van een aantal grote Nederlandse telers die aan strikte voorwaarden moeten voldoen. Een van die grote telers is Kan Adelaar. En deze is uit Hellevoetsluis, dat ook wel bekend is van de klachten over stankoverlast. Het beursgenoteerde Kronos Group staat op het punt dit bedrijf over te nemen. En een grote aandeelhouder van Kronos Group is weer sigarettenfabrikant Altria, dat onder meer achter het merk Marlboro zit. En zo heb je dat ze elkaar ook op die manier blijven versterken, blijven helpen in deze industrie. Maar ja, legaal. Wiet verkopen, dat is dus nu een experiment. Goed, dan gaan we verder met buitenlands nieuws. Op verschillende plekken in het Verenigd Koninkrijk zijn mensen de straat opgegaan uit protest tegen een gewelddadig steekincident in het Noord-Ierse Belfast. In die stad zorgde dat gisteravond laat voor chaotische taferelen. De verdachte, een 30-jarige Soedanees, is intussen aangeklaagd voor een poging tot moord. In Belfast staken mensen gisteravond in eerste instantie vuilnisbakken en een bus in brand. En later op de avond liep de situatie verder uit de hand en brak ook in meerdere woningen brand uit. Gemaskerde mannen die gingen dus de straten af en trapten de deuren in. En dat zei een inwoner van de wijk. En daarbij sneuvelden er ruiten. Een politieauto werd aangevallen en verschillende auto's werden er in brand gestoken. Ja, je kan de filmpjes ook nog zien op de website. En dan, ja, dit nieuws moeten we zeker ook goed naar luisteren. Nederlandse patiënten die krijgen veel later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere landen. Van 51 behandelingen die in Nederland wachten op toelating, zijn er in buurland Duitsland al 48 beschikbaar. Medicijnen dus, hè. Het gaat voor het overgrote deel om kankermedicijnen. Nederland heeft die als het ware in de wachtkamer gezet. De sluis genoemd, zo zeggen ze dan. De sluis tussen aanhalingstekens. En daarin zitten geneesmiddelen die wel door het Europees Geneesmiddelenbureau, EMA, zijn goedgekeurd. Maar die de Nederlandse overheid... Ja, die de Nederlandse overheid vanwege de hoge kosten van het medicijn eerst in de sluis plaatst.
En opvallend is dat hierdoor in Duitsland in elk geval 2 geneesmiddelen tegen de ziekte van Kaler, beenmergkanker, op de markt zijn die in Nederland nog niet verkrijgbaar zijn, terwijl ze in nauwe samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen zijn ontwikkeld. Deze 2 geneesmiddelen zorgen ervoor dat de kanker bij de patiënt langer rustig blijft en ook de kwaliteit van het leven doet toenemen. Nou, zo zijn er dus heel veel meer medicijnen die Nederland eerst in de wacht zet voordat ze dat toelaten. Maar ja, de kosten zijn heel erg hoog, dus zijn ze voorzichtig daarmee. Straks meer nieuws, blijf afgestemd. Nou, het is nu geen holie, dus dat wil ik niet erbij halen, maar laat ik hier naartoe gaan.

Zo krijg je al die mooie liedjes hier te horen. En van toen waren ze eigenlijk nog mooier. Had een speciale impact in de film ook wel. En dat blijft dan ook hangen, hè. Die zien je. Apkatje haram, mashallah.

nieuws uit Pakistan. Want bij Pakistanse luchtaanvallen in het grensgebied met Afghanistan zijn minstens 13 mensen, onder wie 11 kinderen, om het leven gekomen. En dat melden Afghaanse autoriteiten vandaag. Het Pakistanse leger voerde volgens de Afghaanse Taliban-regering bombardementen uit op woningen van burgers in de oostelijke provincies Kunar, Khost en Paktika. Bij die aanvallen zijn 11 kinderen, een vrouw en een oudere man omgekomen. Zo schreef Zaibunila Mujahideen, woordvoerder van de Taliban, van het Taliban-regime. Bij een aanval op een huis werden 9 mensen gedood, verklaarde een ambtenaar in de provincie Khost anoniem aan het Franse persbureau AFP. Een inwoner van de provincie Paktika meldde dat bij een ander aanval 3 doden waren gevallen. De dodelijke aanvallen doorbreken een periode van relatieve rust in het grensgebied. Sporadische gevechten leidden eind februari nog tot een open oorlog tussen de twee landen. En volgens een VN-rapport dat half mei werd gepubliceerd, kwamen tussen 1 januari en 31 maart minstens 372 Afghaanse burgers om het leven door het geweld. Zo, dan hebben we nog een ander nieuwtje uit Canada. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij bestuurde verschillende soorten vliegtuigen en maakte in totaal 900 binnenlandse en internationale vluchten. En volgens de Canadese luchtvaartmaatschappij is de veiligheid op geen enkel moment in het geding geweest. Nou, dat is wel een pluimpje waard, dat wel. Maar goed, je moet altijd voor alles de juiste papieren hebben. De fraudezaak werd gemeld door de Canadese politie die de 59-jarige verdachte vorige week maandag arresteerde. Geoffrey W. ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar lang als luchtvaartpiloot had gewerkt. Hij begon in 1998 en maakte in 2009 promotie tot gezagvoerder. Wie gezagvoerder wil worden, heeft een zogenaamd ATPL vliegbrevet nodig. En na uitgebreid fraudeonderzoek van de politie blijkt dus dat de verdachte nooit zo'n vliegbrevet zou hebben gehaald. Hij gebruikte valse papieren om Air Canada en de autoriteiten te misleiden. De politie gaf gisteren een persconferentie over de zaak en zegt: dit is te vergelijken met een dokter die bevoegd is om als huisarts aan het werk te zijn, maar in zijn praktijk complexe hersenoperaties uitvoert. Dus zo moet je dat zien. Die vergelijking geven ze je dan. En Air Canada laat weten aan het Canadese CBC News dat veiligheid bij de luchtvaartmaatschappij de hoogste prioriteit heeft. En de zaak komt dus niet voort uit een incident. En W dus volgde 2 keer per jaar alle verplichte trainingen. Dus dat heeft hij dan wel gehaald. En hij bestuurde onder meer Boeing's 767... 777 en 787 en verdiende in zijn carrière in totaal zo'n $3 miljoen, €1,8 miljoen aan salaris. Nou, zal hij terug moeten betalen? Nou, dat zullen we wel te weten komen. Even zien wat voor nieuws ik nog meer voor je heb. Ja, we gaan hier naartoe.

Ja, geweldig liedje is dit ook. Zat je na Kelie in een trendy outfitje gezet. In 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Slechts in één land daalden de prijzen. En dit jaar betaalt een gezin met 2 kinderen en een caravan op een gemiddelde Kroatische camping €78,28 per nacht. En daarmee is Kroatië dit jaar opnieuw het duurste campingland van Europa. Zo laten de nieuwste cijfers van campingspecialist ASSI weten. Op plek 2 en 3 staan Zwitserland, €61,33. En dan hebben we Slovenië met €60,14. Italië en Denemarken zijn de hekkensluiters in de top 5 van duurste Europese kampeerlanden. De afgelopen jaren is kamperen in Europa een stuk duurder geworden. ACSI dus, spreekt van een prijsstijging van 24,7% ten opzichte van 2020. Alleen campings in Turkije zijn de afgelopen jaren met 4,5% goedkoper geworden, tot een gemiddelde prijs van €13,57 per nacht. Turkije is daarmee het goedkoopste Europese kampeerland. En heb je ook nog Noorwegen, die spant de absolute kroon wat betreft de prijsstijgingen. Dit jaar betaalt een gezin voor een campingovernachting €53,82. In 2020 was dat nog €27,74. En dat is een prijsstijging van bijna 100%, kan je zeggen. 94%. Ja, zo kan je alles nog verder lezen. Als je van kamperen houdt, dan weet je dus hoe dat allemaal aan toe gaat. En dan heb ik nog weer wat mooie songs voor je erbij. Na Sajana Hemunche heb ik nog ook wel deze voor je.

Tera Ho Jaun. Ja, wat een geweldig lied is dat ook weer, hè. Zo, mijn bro Rakesh, een hele fijne dag aan jou toegewenst. En ook even kijken, Chitra en Andrew hebben me een appje gestuurd. En ja, ik weet het, Ria, jij hebt ook een appje gestuurd, maar ik kan het helaas nu niet beantwoorden. Je weet het, drukte allemaal soms, hè. Dus dan gaat dat ook wel zo in zijn werk. En ook Paris Moerli en Gerda Moerli luisteren naar Ojala Radio. Dank u wel ervoor. En blijft al een zeker afgestemd op your favorite radio station. Ook Mieke wens ik een hele mooie dag toe. En alle andere mensen die luisteren naar Ojala Radio. Als je nou een appje stuurt of niet, maakt niet uit. Have a nice day.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: bieden we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wietexperiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. Het Nederlands elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag wekt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran. En dit was een reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Volgens Iraanse media vonden er explosies plaats bij diverse Iraanse havensteden. Volgens president Trump zijn die aanvallen geen voorbode van een nieuwe escalatie. Er wordt nog namelijk altijd onderhandeld tussen beide landen en formeel is nog altijd een staakt het vuren van kracht. En bij een anti-asieldemonstratie in Vriezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen. Yvonne Spijker is de partijleider van Partij voor Twenterand. Zij sprak uit dat die woningen keihard nodig zijn voor eigen inwoners. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op een enkele plek is wat meer vertraging nu op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A13. Verder veroorzaken de dagelijkse files hooguit 10 minuten vertraging. Op de N348 is een ongeluk gebeurd van Zutphen naar Deventer. Daar staat file tussen Gorssel en Epse 3 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Toe Jane toch. Ujana Radio. Sub Sibar Kavala.

Bijna 7 minuten over 8. Een hele goede morgen aan u allen toegewend. We hebben de file meldingen ook weer gehad, hè. Voor deze woensdag een gemiddelde spits. Nou, hoe het 's avonds zal zijn. Ja, de ene moment is het drukker dan de andere. Zo gaat dat. Even kijken wat we allemaal nog meer in de player hebben staan. Heel veel mooie muziekjes, ja. Ik heb weer een 80's voor je in de player. En ditmaal is dat van Neil Nitin. Nee, niet Neil Nitin, maar wel Nitin Mukesh. Waar we naar gaan luisteren. Een prachtig liedje uit de film Nagoda.

Ja, geweldig lied van Little Magesh en Nitin Mukesh uit de film Naguda hebben we gehad. En welke ik morgen weer voor je heb, dat moet je gewoon blijven luisteren naar Ojala Radio. Your favorite radio station. Een mooie dag aan iedereen toegewenst. Ik heb straks ook nog iets over dating apps. Ja, veel mensen die vinden hun partner via een dating app. Dat merk ik wel. De laatste tijden steeds vaker dat de mensen ook vaker naar een datingsapp grijpen om hun partner te vinden. En dat is niet alleen maar bij de blanken zo, ook bij ons mensen komt dat voor hoor. Want dan zie je ze smilen, zijn ze helemaal blij. En dan denk je, oké, ja, dan weet je het al. En dan zeggen ze het zelf ook wel, via een datingapp hebben ze elkaar ontmoet. En dat is dan weer zo mooi. Dat dat allemaal dus kan, hè. Maar ik zou dit willen aanraden. Never kiss your best friend. Want dat is de filmnaam uit 2020.

lang Janina Dunga kahin. Ja, waar je ook bent, een appje sturen is zo gebeurd, ja. En ik heb inderdaad Gisla's naam ook wel genoemd. Maar Gisla is lekker met vakantie in Hannover en ze heeft me een appje gestuurd. Dank je wel daarvoor. Ook appje gehad van Kees. Hartelijk dank allemaal. Ik zie al de appjes hier nu binnenkomen. Sudeesje, ook aan jou een hele mooie dag toegewenst. Even zien van wie heb ik hier. Ja, dat was dus van Sudeesje. En Kees heb ik ook al genoemd. Ja, ik moet eventjes alles rustig gaan doornemen nu. Dan ga ik je allemaal ook beantwoorden. Hartelijk dank.

een heerlijk lied uit. Welcome to the jungle. En ik zei het al dat ik het voor je zou uitzoeken, hè? Want in 2007 zijn ze dus begonnen met die Welcome franchise. En daarna kwam in 2015 eentje uit, Welcome Back. En dan hebben we dus nu Welcome to the jungle. Prachtig was dat liedje van daarnet, hè? En dan een van de meest populaire songs van dit moment uit Hai Jiwani to Ishq Hona, hè?

Een geweldige song was dat ook weer. We hebben van alles en nog wat. Zullen we eentje doen dat een tikkeltje rustiger is? Heeft wel wat pit erin hoor. Iske abhi bakkie hek.

Love this one, Mashuka Mashuka uit Cocktail 2 gehaald, deze Mashuka song. En dan zijn er nog andere liedjes uit deze Cocktail 2 te vinden. Maar deze is toch wel een van de populairste, die Mashuka song. Hè? Anyway, even naar de appjes toe. Want dat is alweer aardig wat van Leila. Dankjewel voor je appje. Ook Raadje wens ik een mooie dag toe. Mila ook, hartelijk dank voor jouw appje. En ook van Sharda uit Arnhem hebben we een appje gekregen. Hartelijk dank, een fijne dag ook aan jou toegewenst, meis. Ook van Shanta uit Lelystad. Shanta Tegelu stuurt ook altijd een appje. Yvonne Douwle, dankjewel ook. En mooie tijd nog daar in Den Haag, in jouw oude woning. Daarna ga je dus naar een nieuwe. Wanneer dat is, ze zijn nog druk bezig, hè? Dat begrijp ik. Marian in Groningen, ook aan jou een mooie dag toegewenst. Ook zo Chi-Chi, namaskar. En ik zag ook wel eentje. Ik denk dat ze al ergens onderweg zijn op het werk. Of al zijn aangekomen op het werk. Maar Sarah, dankjewel voor je appje. Was van zondag, maar ik antwoord je nu pas. Want nu pas zie ik het. Ook je man Ashwin en de kleine Sofia Bella een fijne dag toegewenst. Susieden, hartelijk dank. Ook Margriet, aan jou daar. En de Golden Girls, Femia, Bea en Malti, een fijne dag toegewenst. Geniet nog allemaal van jullie vakantie. En ook Alice wens ik een mooie dag toe. U bent afgestemd op de best radio station in town. Ujala Radio.

Alright, be my mehbooba. Nou, als we het toch over die mehbooba hebben, dan gaan we naar onze dating sites toe. De info dan. Want er zijn veel mensen die daten. Vroeger was er geen dating site, dus dan werd je meestal gematcht aan iemand. Wordt nog altijd gedaan, hè? Arrange marriages. Geregelde huwelijken. Dat gebeurt nog wel, hoor. Maar ja, soms heeft men al een vriendje en dan worden toch nog een dingen voor je geregeld. En dan zie je dat zo'n huwelijk al vaak op de klippen loopt. Want het meisje of de jongen die al iemand had, die waren dus, zijn dus eigenlijk niet tevreden. Maar ja, het moest wel, want de familie zegt van, ja, we hebben alles al in kan en kruiken. Alles is al geregeld, dus jullie zullen moeten trouwen. Dat gebeurt wel vaker. Maar ja, tegenwoordig is het ook wel makkelijk om te zeggen van als je uit elkaar bent en na een paar jaar denk je van nou, ik mis toch wel iemand aan mijn zijde. Dat ze gebruik maken van die dating sites. Dus dat kan. En voor het eerst in jaren zien apps als Tinder en Bumble hun omzet dalen en hun leden ook nog eens een keer teruglopen. En daarom komen online dating apps met iets nieuws. AI moet dus gaan helpen, die AI. Hou het maar op zijn Nederlands, AI. Maar als je hoort AI, dan weet je dat het ook die AI is, hè? AI is dus vanuit het Engels. Moet dus gaan helpen om jouw prins op het witte paard online te vinden. Maar ja, je weet niet wat voor vlees je in de kuip krijgt, hè? Jarenlang was de duimbeweging van links naar rechts het symbool van modern daten. Maar de rek lijkt eruit te zijn. We zijn datingmoe, schrijven ze. Cijfers laten zien dat de datingapps tegen een muur aanlopen. Voor het eerst daalt de omzet van reuzen als Tinder en Bumble. En eerder schreven ze ook al hoe hard de klappen op de beurs zijn. Match Group, het moederbedrijf van Tinder, verloor sinds 2020 zo'n 60% van zijn waarde. Terwijl Bumble met circa 90% kelderde. Dat is dus behoorlijk wat. Tinder en Bumble die zagen het aantal betalende gebruikers met respectievelijk 7 en 11% afnemen. Vooral Gen Z, geboren tussen 1997 en 2012, blijkt klaar te zijn met de vleeskeuring, de ghosting en de oppervlakkige matches. Dating-app Tinder die kan dat wel beamen. Ze herkennen dat wel. Ze zien deze bredere verschuiving ook onder jonge singles terug. Met name Gen Z is steeds meer op zoek naar bewustere, authentiekere en menselijkere manieren om contact te leggen in plaats van eindeloos te swipen. En ook een topvrouw als Karima Ben Abdel Malik van datingapp Happn, die herkent het beeld van gebruikers die last hebben van de zogeheten dating fatigue. Ze willen steeds meer andere dingen zien. Het is niet meer normaal. Je maakt een kennis met iemand en dan denk je van nou, het zit wel snor, maar dan blijkt het dus niet snor te zitten. Maar dan weet je niet wie dat precies is. Die dingen denken wel van, dat zal wel goed gaan. Die foto lijkt wel op een geweldige persoon. Maar het kan ook zijn dat ze iets van een acteur hebben gezet die jij niet kent. Of het kan zijn een actrice die je niet kent. En als je de persoon voor je ziet, dan denk je, ik had wel iets anders verwacht. Of de persoon komt helemaal niet opdagen. Dus dat soort dingen heb je dan ook wel. Nou, ik heb het niet meegemaakt, heb het nog nooit gedaan om op een datingsite te gaan waar ik hoor van mensen dat ze wel hun matches vinden. En dat is natuurlijk wel geweldig. Enfin, wij houden het maar even op een vrolijke muziekjes hier bij Ojala Radio.

Wel gezegd, Kwan, Astagil en Bali hebben we dus gehoord met deze Abalama uit 2022. Maar deze Abalama uit Kilari, Saatsau Chiasi, kennen we ook wel. Je krijgt dus te horen Sriram en Suryak Ghoshal.

Bullema, wat een heerlijke song was dat ook weer. Mag, wacht even dan, man. Ik ben nog even bezig. Want dit moet ik je zeker ook wel doorgeven. Het is 9:15, ja, ik weet het. Een deelnemer aan de loterij spelen, die aan loterij spelen had meegedaan, zoals Euromillions in België, is een kleine 175 miljoen euro rijker geworden. Bap. Hij of zij, ja, we weten niet wie het is, die vulde als enige de winnende combinatie van 5 cijfers. En dat was 2, 7, 23, 44 en 46. En dan moest je nog sterretjes invullen. En heeft hij of zij 3 gedaan. En 5. Dus 3 sterren en 5 sterren hebben ze aangekruist. En dat bleek dus het winnende lot te zijn. De winnaar ontvangt dus ongeveer 175 miljoen euro. En volgens de website van de Belgische Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België met een loterijspel is gewonnen. Het oude nationale record uit oktober 2016 stond op 168 miljoen euro. Euromillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, maar niet in Nederland. Ja, we kennen dat ook wel, dat we cijfertjes moeten invullen, maar het blijkt altijd weer niets op te leveren voor velen van ons. Het duurt weer jaren voordat er iemand weer wat wint, hè. Maar ja, zo gaat dat nou eenmaal. We kunnen ook niet alles hebben, hè. Enfin, even wat rustigs erbij.

Zo, het zal ook wel regenen vandaag weer. Daar moeten we ook weer mee rekening houden. Zo rond een uur. Nu hebben we een prachtig zonnetje, ja. Maar dat geeft het weerbericht ook wel aan. Rond een uur of 11, dan zal het wat bewolkt worden en gaan regenen. En dan hebben we eigenlijk de hele dag door bewolking en regen door elkaar. Het wordt toch wel dat de zon er tussendoor zal kunnen piepen. Het kwik stijgt naar maximaal 17 graden en er waait ook een lagerige zuidwestenwind. Dus zo'n 17, 18 graden zal het worden vandaag. Niet veel hoger en daar moeten we het dan mee doen. Anyway, wat voor mooie song heb ik nog meer hier voor je. Ja, deze heb ik ook al een tijdje in de player staan en dat wil ik graag met je delen. Uit de film Police Giri. Degene die richting de sportcentrum zijn, een hele fijne tijd toegewenst. Sport ze, train ze.

जा, भगा के ले जा। Ja, een mooie song, was in de tijd ook een huge hit, kan je zeggen. Dat was in 2013. Iedereen die het hoorde was er helemaal weg van. Dat kan ik je wel zeggen hoor. En het is nog altijd even leuk als je het zo weer hoort. Nou, dankjewel ook Prabha Werkse, zal ik zeggen. Shanta, ook voor jou een mooie dag. En ook even kijken. Ilse Tjoemen wens ik ook een mooie dag toe. En zeker, even kijken wie gaat er daar zo werken. Oké, een fijne dag toegewenst door Prabha. Ik ga eruit met een prachtige song uit, een nieuwe song uit de film Cocktail. Ja, Shahid Kapoor, Kriti Sanon en Rashmika Mandanna, die spelen daarin. Ik wens je een hele fijne dag toe en heet je morgenochtend ook weer welkom hier bij Ujala Radio. Blijf dus afgestemd. Signing off voor Ujala Radio. RJ Shubdinek Mubarak Din. Namaskar. Allah Hafiz. Gate Gungunate. Aur Muskurate. Rehna. Tot morgenochtend om 7:30.

Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Biddy. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindustaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

0: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het Nederlands elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag wekt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beelden is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging het slachtoffer te onthoofden. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat op gegaan om wegen te blokkeren. Volgens de autoriteiten is de dader een Soedanese vluchteling met een verblijfsvergunning. En in 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie. Slechts in één land daalden de prijzen en dat is Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En daarmee is Turkije het goedkoopste Europese kampeerland. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindoestaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet druk verlopen. Er staan maar een paar wat langere files. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Kerensheide en Maastricht-Noord 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, alleen de vluchtstrook is open. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn. Over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A27 vanuit Almere, tussen Almere Hout en Eemnes, 7 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. Ten slotte is er nog een ongeluk gebeurd op de A20 vanuit Hoek van Holland, tussen Vlaardingen-West en Schiedam, nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran. Het Nederlands elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. En in 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio.
12: You are.
13: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit een onderzoek van de vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Het komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het genoeg toevoegt en niet te duur is. Tabaksproducent Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investigo. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wiet-experiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. In 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat laten de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie zien. Slechts in één land daalden de prijzen. Dat was Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En een Belgische loterijspeler heeft de recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder dus ook in België. Maar in Nederland kun je niet aan zo'n dergelijk spel meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze is het via DAB+. Door het huis, door het auto, तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट कै हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
1: तुझे लगे ना नजरिया सवेरों का मेरे
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. उजाला रेडियो रात और दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगेगा विल जय बरिखे स्टूरन नार ओंस स्टूडियो हाँ विल जय बरिखे स्टूरन नार ओंस स्टूडियो दन कम दर स्टूडियो बरिख नार 020-363-0808 दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

ए दिल है मुश्किल, अरिजीत सिंह एंड प्रीतम से आप सुने। Wilt u op mijn uitzendingen reageren? Stuur dan een mailtje naar info@ujala.nl ter attentie van Vijay.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De gasunie maakt zich zorgen, want de Nederlandse gasopslagen lopen veel te langzaam vol voor de komende winter. Op dit moment zit er nog geen 20% in, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd al ruim de helft was. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten die de gasprijs flink opdrijft. Bedrijven vinden het gas nu te duur om in te kopen voor de voorraad. De gasunie wil dat de opslagen in oktober voor 80% vol zitten, maar dat gaan we op deze manier niet redden, zegt de gasunie. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang de wereld overgevlogen in grote Boeings zonder dat hij daar de juiste papieren voor had. De 59-jarige Jeffrey Wall maakte ruim 900 vluchten en verdiende daarmee miljoenen, dat meldde Canadese media. Air Canada laat in een verklaring aan de Canadese omroep weten dat de passagiers nooit gevaar hebben gelopen. De politie denkt daar anders over. Ze hebben Wall begin juni opgepakt vanwege een groot fraudeonderzoek. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. En een Belgische loterijspeler heeft een recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder in België. In Nederland kun je niet aan dit spel meedoen. Het weer nog, de zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust. Daar is het ook droog en de middagtemperatuur komt niet hoger uit dan zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindora baja dijiye.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin het, door Salgren het. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel het, door Shadi honne wel het. Ja, kizika moende sanskar het. Oejala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Oejala Radio. Stuur je mail naar info@oejala.nl.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Nieuwerbrug en Woerden 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Zona Chirea.

Rahat Fateh Ali Khan से आप सुने। Zoekt u contact met Ujala Radio? Bel dan tijdens kantooruren op 020-409-0807 of stuur gewoon een mailtje naar info@ujala.nl.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: NL. 4 juli bestaat 14.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 s'avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 s'avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling: de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. De Belastingdienst stopt uiterlijk eind dit jaar met het verwerken van burgerservice-nummers in betaalkenmerken. In plaats daarvan komt er een willekeurig nummer. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is het gebruik van het BSN hiervoor niet nodig en in strijd met de privacywet. De fiscus wil uiterlijk in 2032 ook het BSN uit vorderingsnummers verwijderen. De GasUnie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld, tegen ruim 50% een jaar geleden. Volgens de GasUnie moet de voorraad in oktober rond de 80% liggen. Door hoge gasprijzen wachten bedrijven met inkopen. Als dat zo blijft, zal de overheid extra gas moeten aanschaffen om de leveringszekerheid de komende winter te waarborgen. En Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. Het weer, met name in het oosten, flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening

0: de nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
1: Wil jij Mujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Mujala app.
0: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Mujala Radio helpt je vooruit? Mail naar info@mujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A7 Groningen richting Heerenveen tussen Marum en Drachten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Gorkum. Bij Hagestein 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging door een auto met pech. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de Alfred Hoenderloo en knooppunt Waterberg 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, suno walo, main hoon Amit Jairam aur ye hai aapka Ujala Radio. Wohi Hindi Hit Radio Station, jahan pyar, khushi aur masti milta hai.
3: Ujala's Sona Chiraiya.

0: चालास सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया यू आर
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala's koffie, chai, middagshow afzonderingen. En voor de mensen die in het buitenland zijn, al buitenland mee. Janneke doet het eerst mee, buiten Nederland mee. Ujala Kesunhege. En warm welkom. Ujala Radio, je heeft zullen wel mij hoe luid mag hebben. En Anand, die is op vakantie, is het Hega Kahiper, Hega Kahapen in Nabatabihan. Nee, nee, nee, dat gaan we natuurlijk niet zeggen. Het is de Ujala Chit Batadeher, dat u op een handbekje Hamna Batabi Ukahamba. Nou ja, fijne dagen, waar je ook bent, Anand. Ja, wij missen je wel hoor. Dus behind to begin, Martin, maar vrijdag ben je er wel in Ujala's Koffie Chai Middagshow. En vandaag moeten jullie het doen met mij. Natuurlijk met heel veel tories, heel veel nieuws. Our Aaj Hamaila kon ik je feliciteren. En dat vertel ik zo meteen wel. Kikker, he, kontje, hega. Headlines van vandaag. Nederland staat op de 17e plaats. 17e plaats staat er wel plaats bij van de wereldwijde vredesindex. Maar experts waarschuwen dat de wereld om ons heen steeds onveiliger wordt. Zware onweersbuien hebben delen van Noord-Brabant getroffen. Een omgevallen boom kostte een automobilist het leven en campings liepen schade op door hagel. De Nederlandse uitstoot van broeikasgassen daalde in het eerste kwartaal met 5%, vooral door minder gebruik van steenkool. En oranjekoorts neemt toe. Het Nederlandse elftal maakt zich op voor de start van het WK van 2026. Hele straten kleuren oranje. Hamna in het toelankerasta oranje hekje na he. Maar als het niet zo is, appen karwer verzikkele. Als je echt een echte Georgia's oranje fan bent. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw fors opgelopen na wederzijdse aanvallen tussen Iran en de Verenigde Staten. Olieprijzen stijgen weer, ja. En financiële markten reageren nerveus op de ontwikkelingen in de regio. Koersoa, ik behoud gieren, hega. En voor de mensen die beleggen, die voelen het meteen natuurlijk. Maar ja, rustig blijven. Naspanken. De wereldhandel staat onder druk door geopolitieke onzekerheid, waarschuwen internationale organisaties. Het WK voetbal 2026 gaat van start en brengt miljoenen mensen wereldwijd samen. Een warm welkom, goedemiddag Nederland. Welkom bij een nieuwe editie van Ujala's Middag Koffie en Chai. Het is woensdag, de week is halverwege. En tijdens jouw lunchpauze nemen we je mee langs de verhalen die vandaag het nieuws bepalen. Van oranje gekte in eigen land tot spanningen op het wereldtoneel. Pak je koffie en chai erbij. Mijn hoe looit mag en vandaag zonder Anand.

Nou ja, Han Portugees, Tona Samjila, maar het is wel een gezellig nummer, toch? Ujala's Coffee Chai, middag Joa, zonder heen, waar je ook bent, welkom. Aaj Hamati Bhyan Hai Amit. En vrijdag ben ik er weer met Anand Chandrika Singh. Met Ujala's Coffee Chai Middag Show. Misschien aaj ki samachar mein ye mukhya samachar bhi hai. Er is een bijzonder nieuws voor de vrouwen. Ja, ik wil mooi khabar hai ya. Mooi nieuws voor onze vrouwen. Maar ik had gehoord samachar hai. Aaj ki samachar mein blikseminslag verstoort treinverkeer. Geen treinen tussen Schiphol en Utrecht. Om 1 uur is het verholpen. Maar ja, toen maakte jij Schiphol. Toen ik rond jij keek, dan hopelijk heb jij dat gezien. En heb je voor ander vervoer gezorgd. Een piloot, kan deze piloot licht... Of vliegt, nee, licht niet. Piloot... Of nee, hij liegt, ja. Djurboli zei ja. Piloot liegt 17 jaar over papieren en vliegt ruim 900 keer over de wereld. Bapre. Stel je voor dat je in zo'n vliegtuig zit met zo'n piloot. Jan Djurboli hega. Die ook een vliegbrevet hekina hega. Nou ja, op de vliegtuig met je die het pijle poesle piloot was, heb je toch een vliegbrevet hekina. Eigenlijk moeten ze laten zien, toch? En dan het goede nieuws voor alle vrouwen. Ha, toen mooi seizoen, toen een mooi seizoen. En ik hoop dat het in andere cao's ook zal voorkomen. Maar in schoonmaaksector mee, ego cao, manalhega. De schoonmaaksector heeft afspraken gemaakt over menstruatie en overgangsklachten. Dit hebben ze opgenomen in het cao. En viert dat vandaag uitbundig met onder andere baarmoedertaartjes. De nieuwe cao erkent dat deze klachten van invloed zijn op het werk en biedt ruimte voor maatwerkafspraken. Mooi toch? Mooi. Mooie ontwikkeling. Voor al onze vrouwen. Heel goed. En ik hoop dat het in al die andere cao dit gaat opgenomen worden. Het begin is er toch? You are Ujala's Coffee Chai Middag Show. Zonder hij al een hurricane terug tegen jij.

Onze de table, Ujala's table, de Ujala table, staat volledig online. Amloke audio video podcast staat volledig online. Doe dikse keer op onze platformen. Amloke dit na platform hega. Socials dus, Facebook, Instagram, TikTok. Doe dikse keer hega. De Ujala table. Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani.

dan wil ik iemand vandaag feliciteren. Gaan Bolly Konoki Hamati feliciteren. En ik wil feliciteren Dinesh en Sima Jagroep. Ja, Dinesh Jagroep en Sima Jagroep. In de Nunke Aatje Pandravi, wie wachtke Jinti heeft 15-jarig huwelijksjubileum. Van harte gefeliciteerd. En in het bijzonder namens Vinod en Varsha Jagroep, ki taraf se aap dono ko bahut bahut badhaiya shubhkamna pesh kiya ja raha hai. 15vi vivah ke jayanti 15-jarig huwelijksjubileum ke upalakshya par aur ek aur khushi ki baat hai kya? Ek aur khushi ki baat hai. Nou ja, eigenlijk is er, zijn er drie dingen die ik moet vertellen. Aaj hai Dinesh Jagroep ke farjari. Aur nieuwe gein mein rahega. Hij is 55 jaar geworden, Dinesh Jagroep. Van harte gefeliciteerd namens je vrouw, namens je lieve, lieve, lieve vrouw Sima, namens je kinderen en namens je hele, namens de hele familie Jagroep. Door Bhai, Bhanyo, namens je moeder, namens je vader en allemaal. Ook door buurman die diepe kitterse hier bouwt, bouwt, bouwt, bouwt, bouwt, Dinesh Jagroep. Vandaag 55 jaar geworden en vandaag die Aaj Pandravi Vivah Ke Jayanti hai, van jou, Dinesh en Sima Jagroep. Aur ek aur khushi ki baat hai, eind mei mein tulung aaja aaji hoi gelega. Dus Dinesh en Sima Jagroep zijn aaja aaji geworden eind mei 2026. Dus van harte gefeliciteerd en in het bijzonder namens Varsha en Vinod worden jullie van harte gefeliciteerd. Aur ek gana ham tulum ki khatin pesh karne ko ja rahe hain. Ujala Radio par pesh kiya ja rahe hain. Ye gana aur bhi ye shandar se gana hona chahiye. Aa rahe hain program mein Devinder Singh Sivnath ke awaaz mein. Speciaal voor Dinesh en Sima Jagroep, die vandaag hun 15-jarig huwelijksjubileum vieren. Aur Pandravi Vivah Ke Jayanti Ke Upalakshya Par Badhaiyan Shubhkamna Pesh Kiya Ja Raha Hai namens Varsha en Vinod. En Dinesh Jagroep, jij bent vandaag 55 jaar geworden. Aur ek aur khushi ki baat hai, Dinesh en Sima Jagroep die zijn Aja en Aji geworden eind mei is saal mein. बहुत बहुत बधाइयां शुभकामना पेश है और हां दिनेश तुम मैया की दुलारा

0: Wat een geweldige nummer. Hey, Begoedime Hamsenem. You are Ujala's Coffee Chai, middagshow Hamsenem. Hey, Aaj Hamarti, Aaj Hamarti Ananda. Met luchtige onderwerpen. Hij is op vakantie, dus vrijdag keer op Pirega. Maar dan hebben we natuurlijk heel veel toeristen en kunnen we ook lachen. Morgen is er met Coffee Chai middagshow, of hoe je het ook wil noemen, Amit. Amit, ik heb programma kan Bihanriga tussen 12 en 1. En dan de tories die ik wel heb voor jullie in Coffee Chai. Hier zijn een paar luchtige items voor Coffee Chai middagshow. Stel je voor, toe jogger, toe jij joggen, toch joggen. Niet iets anders verstaan, hè? Toe jij jogger, je gaat hardlopen. In een woonwijk keken hardlopers verbaasd op toen een ontsnapte koe, Ego Guy, rustig met een groep joggers meeliep. Ja? Oh, zo zeg ik, hij moet je lezen, wees er weer iets lezen. Sommigen maakten selfies voordat de eigenaar arriveerde. Ja. De hardlopers die waren wel aan het hardlopen of ze waren aan het kijken. Maar de enige die dus eigenlijk aan het lopen was, was die koe, toch? Student verschijnt online examen met kattenfilter. Een student vergat tijdens een belangrijk online examen het videofilter uit te zetten en verscheen als een pratende kat. Medestudenten probeerden hun lach in te houden. Gelukkig werd hij niet beoordeeld op zijn miauw-miauw-niveau, hè? Maar examenraad, toch? Een winkelkarretje dat al weken door de stad zwerft heeft op social media een eigen account gekregen. Bewoners posten foto's van waar het wereldreizende karretje die dag is gespot. Nou ja, tegenwoordig aaskal kus na kus toe dikseke hè op socials. Ujala Radio के जरिए प्रोग्राम में हम आपको ये नामा सुनाने को जा रहे हैं और भी तोरीज हैं जो भी आपको हम सुनाने वाले हैं कितना प्यारा प्यारा है प्यार प्यारा प्यारा प्यारा होता है एक बार
1: हुआ है पहली बार
0: और हुआ है पहली बार
1: एक बार फिर ना होगा ये दोबारा
0: या जब तू दिल को की दिए तो सिर्फ एक बार हो है तो Het kan ook vaker gebeuren. Je kan vaker verliefd worden. Maar de eerste keer, is toch meestal...
1: Piara, piara.
0: Ja. Altijd piara, piara. Oei, ala, piara, piara. Wat daarna komt, ook erbaat met dit nabaar toe verliefd hoor je. Of dat net zo mooi is als de eerste keer, dat betwijfel ik. Maar ja, je kan weer verliefd worden hoor. Ha. Ervaringsdeskundige Bart, Matthijs Killen. Maar dan is het wel van korte duur. Het is ook een kwestie van aan-uiten. Toen kan je aan-kursen, kan je uit-kursen.

कितना प्यारा प्यारा है। अभी आपने सुने हैं हाय मेरा दिल, उजाला रेडियो, ये है सुनवाला और उजाला रेडियो के जरिए आज की कॉफी चाय या मेरा शो में या कहिए कॉफी चाय में। अपडेट हम आपको देने वाला है Nederland staat op plek 17, plek 17 van de Global Peace Index. Toch wijzen onderzoekers erop dat internationale conflicten en geopolitieke spanningen ook hun weerslag hebben op Europa. Zware onweersbuien zorgen voor gevaarlijke situaties. Een automobilist kwam om het leven door een omgevallen boom. En een camping liep flinke schade op door hagelbuien. Ik hoop... Ham na hoop ik jullie aard, hagelbuien, giriga, storm, hoiga, pani, barziga. Nu is het wel mooi geweest. Er is ook positief nieuws. De Nederlandse uitstoot van broeikasgassen daalde met 5% in het eerste kwartaal van dit jaar. Minder gebruik van kolencentrales speelde daarbij een belangrijke rol. En oranje koorts stijgt. Doe appen straat versierkelen, appen ghar versierkelen, ham na janila. Nou, bij mij in ieder geval niet. Met het WK voor de deur, morgen begint het. Kleurenbuurten oranje in Den Haag trok een compleet versierde straat. Zelfs internationale aandacht. Voetbal verbindt mensen en brengt gemeenschappen samen. Nou ja, hamna jani lekker toemangen jij Amerika Kina. Als je nu naar Amerika gaat, het naast van controleer krijgen, het naast op die van terug mangen jani, dat je denkt van, hey, beste hamna jij Amerika cha. Kijk ik maar hier.

gaan we wel een beetje ver, denk ik. Maar ja, Amnabolsekila. Ik kan niet zeggen dat die kontjes op een dikje zeiden. Wat ze allemaal hebben gevonden van hem. Dat weet ik niet. Maar ja, het is wel iets waarvan je denkt van... Ai, kahoy Amerika. Een land... Waar je als je nu naartoe wilt gaan, it na controle heen gaat.

ego referee uit Somalië, Bigger H, die zal fluiten daar op het WK in Amerika. En de regering Trump bolies hem over het weren, Oké, hier zit terug, maar hij is in Somalië. Is dat Bolhega? Dat hij mogelijk banden had met terroristen.

0: voor de vrouw. Ik heb het nieuws al vandaag verteld. Maar ik wil nieuws in de schoonmaaksector. Er zijn afspraken gemaakt over menstruatie en overgangsklachten in het CAO. En is er vier keer vandaag woensdag uitbundig met onder andere baarmoedertaartjes. Ik vraag me af hoe dat eruit ziet. De nieuwe CAO erkent dat deze klachten van invloed zijn op het werk en biedt ruimte voor maatwerkafspraak. Ik vind dit gewoon heel goed, heel mooi. Tel het Mahmoud en let hem een giskeraar in het programma. Aanschik programma. Hamavko Sunaniko Jarhe Yenagma. Dit is wel een van mijn favorieten hoor.
1: Karwa.
0: Ar Sunye Hamavko Yenagma Sunate. Itna na moet se tu pyar barha.

Dus ik kan wel toe, je komt vakantie, en je bent in de auto en je zit met een aantal mensen. Die kan wel je harie, die kan wel je zaad toe gaan. En dat stukje I love you moet je samen zingen. Het is gewoon geweldig. Nee, echt waar. Moet je zeker doen. Hambaat Karilan, Kyuki, Gari Ketruf, Dik Hayato, dan is het bijna tijd om afscheid te nemen van jullie. 10 minuten bankje, ik ben Jinme. Ujjalas Kovicai, middagshow, je had ik hem neppies kinsen. Een voetbalfan zei: ik heb mijn woonkamer al helemaal oranje gemaakt. Nu moet ik alleen mijn familie nog overtuigen dat dit geen permanente inrichting wordt. Oranje koers, je hebt het of je krijgt het vanzelf? Zometeen, Abi Hamaribat, krijg je de mooiste muziek op Ujjala Radio. Fijne herinneringen en die vertrouwde sfeer die je alleen bij Ujjala Radio vindt. Ha, toch? Vandaag gaat het over de positie van Nederland op de vredesindex. Het noodweer in Brabant, de daling van de uitstoot. De toenemende oranjekoers, de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. De stijgende olieprijzen zorgen over de wereldhandel en de verbindende kracht van het WK-voetbal. En natuurlijk het mooie nieuws wat we hebben gehad voor vandaag. In de schoonmaaksector heeft de schoonmaaksector heeft afspraken gemaakt. CAO mee vastleggen, Caribba. Over menstruatie en overgangsklachten voor de vrouwen. Ja, hoe kan het anders, hè? Ujjala Radio Kizri Abnis toen je had ik Ujjala's koffie chai. Mehuloid Mahabir, wat er ook op je pad komt vandaag. Wees vriendelijk, blijf nieuwsgierig en vergeet niet morgen te luisteren naar Amit Koffie Chai. Blijf genieten. Vergeet niet te genieten van de kleine momenten die het leven mooi maken. Hè? De kleine momenten. Het gaat niet om de grote dingen, het gaat meestal om de kleine dingen. Namaskar, fijne middag. Toegewenst. Blijf luisteren naar Ujjala Radio. En dit komt uit de film Durander. Is een hele mooie Punjabi song. Sunie, mooiste regie.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर एक गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Door blikseminslag reden er vanochtend geen treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Utrecht, meldt de NS. De storing zorgt voor flinke hinder op een van de drukste spoortrajecten van Nederland. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen, omleidingen en een langere reistijd. Tussen Utrecht en Eindhoven en tussen Utrecht en Arnhem rijden door blikseminslagen tot 7 uur vanavond minder intercities. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. De GasUnie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld, tegen ruim 50% een jaar geleden. Volgens de GasUnie moet de voorraad in oktober rond de 80% liggen. Door hoge gasprijzen wachten bedrijven met inkopen. Als dat zo blijft, zal de overheid extra gas moeten aanschaffen om de leveringszekerheid de komende winter te waarborgen. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist u mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं और हम आपसे बात करेंगे 020-363-0808 उजाला रेडियो के व्हाट्सएप नंबर है। दिस इज उजाला रेडियो योर साउंड योर फाइव Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn meerdere files die opvallen. Allereerst de A7 Groningen-Heerenveen. Tussen Marum en Drachten 10 minuten door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A12, de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar een kwartier vertraging. En tot slot de A59 richting Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is de weg helemaal dicht en dat komt door een ongeluk. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, lekker stralen.
3: Ujala's Sona Chireya.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaanoever. Door blikseminslag is treinverkeer tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Utrecht verstoord. Tussen Utrecht en Eindhoven en tussen Utrecht en Arnhem rijden tot 7 uur vanavond minder intercities. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. En de Gasunie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld tegen ruim 50% een jaar eerder. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. De A59 richting Den Bosch is helemaal dicht door een ongeluk. De afsluiting is tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Omrijden kan via de zuidkant van Breda over de A16, A58 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaanoever. Door blikseminslag is treinverkeer tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Utrecht verstoord. Tussen Utrecht en Eindhoven en tussen Utrecht en Arnhem rijden tot 7 uur vanavond minder intercities. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. En de Gasunie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld tegen ruim 50% een jaar eerder. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: live vanuit de Hoogstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
4: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. de-guru.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
5: You are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Oud-politicus Geert Dales is door de politierechter in Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter beledigde hij in november 2024 een taxichauffeur met discriminerende uitlatingen en maakte hij zich schuldig aan smaad en doxing. Ook berichten die hij daarna op X plaatste werden meegewogen. Dales ontkent de beschuldigingen. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. Het weer, met name in het oosten, flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: अगर आपके घर पे जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Er ligt daar een modderspoor op de weg. De rechterrijstrook is dicht voor opruimwerkzaamheden. Elders op de A1 richting Duitsland bij de Lutte 3 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp 5 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de A59 richting Den Bosch is helemaal dicht bij knooppunt Hooipolder. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via de zuidkant van Breda. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're

You are. Ujala Radio Headlines. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Oud-politicus Geert Dales is door de politierechter in Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf. Volgens de rechter beledigde hij in 2024 een taxichauffeur met discriminerende uitlatingen en maakte hij zich schuldig aan smaad en doxing. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. En Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: मुंडन संस्कार होने वाले हैं उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर हॉन्ड टूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio. De grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. De verdachte van de mesaanval in Belfast is vandaag via een videoverbinding voor de rechter verschenen. De 30-jarige Soedanees Hadi Alodid, die verdacht wordt van poging tot moord, komt dus niet op borgtocht vrij. Het slachtoffer raakte bij de aanval maandag zwaar gewond en verloor een oog. Het geweld leidde tot grote ophef en rellen in Noord-Ierland. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 naar Alkmaar heb je voor knooppunt Kooimeer 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A28 naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. De verdachte van de mesaanval in Belfast is vandaag voor de rechter verschenen. De 30-jarige Soedanees wordt verdacht van poging tot moord en blijft langer vastzitten. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. En Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Azoolon par jahan jaye takrana zaruri hai. Banda zinda ho to zinda nazar aana zaruri hai. Banda ho to zinda ho.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. De A8 Amsterdam-Zaanstad voor knooppunt...

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical! Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdine, door Salgrehe. Of ga je trouwen? Door Viva Honewale, door Shadi Honewale, die Kizika Mundesanskar heeft. Ujala Radio voor vermaakt aan deze te hebben. Vandra vermaakt voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
2: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt op. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. 2 van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Meer dan 1300 migranten zijn in de eerste 5 maanden van dit jaar omgekomen bij pogingen de Spaanse kust te bereiken, meldt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Onder de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. De dodelijkste route is die naar de Canarische eilanden, waar dit jaar al honderden doden vielen. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio. Feel the energy.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden en het oosten van het land komen stevige onweersbuien voor. En het rijdt langzaam op de A12 naar Oberhausen voor de Duitse grens. 10 minuten extra reistijd. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrijgegeven zojuist. En op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 25 minuten vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook op de A27, maar dan richting het zuiden. Tussen Hagestein en Noordloos is het oponthoud een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
3: Ujala's Sona Chireya. Chireya. Chireya. Chireya. Chireya.

0: मना करे।
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ja, de stem van Kevin Singh in deze local cover Ghana Galimiaat. Je hoorde je hier zo in een prachtige mooie cover. En we hebben nog meer mooie hits hier zo op de playlist staan. De stem van Darshan Rawal samen met Jonita Gandhi bijvoorbeeld. Ja, je hoort hem hier uit de film Ishq Vishq Rebound. Een heerlijke Ghana om lekker van te genieten.

Kashmakash, Zindagi, Kashmakash. Ja, de stem van Aditi Singh Sharma samen met Sean on the vocals. Ja, bij die groep soort song, heerlijke Ghana. Ja, ook de stem van de Winder Singh mag eigenlijk geen enkele dag ontbreken. Dus ja, bij deze. Een vleugje de Winder Singh in de programmering. Ginny, Ginny, Ginny, Ginny Bunia.

You are. Ujala Radio Headlines. Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. Meer dan 1300 migranten zijn in de eerste 5 maanden van dit jaar omgekomen bij pogingen de Spaanse kust te bereiken. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. En Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Rotterdam heb je een half uur vertraging tussen Den Haag-Zuid en het knooppunt Benelux. Dat komt door een ongeluk. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn bij Utrecht een kwartier vertraging. A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Duur er minstens een kwartier langer over door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. De andere kant op, van Utrecht naar Gorkum, heb je tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos een half uur extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jello Radio's Luke, Sid and Anne.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. Meer dan 1300 migranten zijn in de eerste 5 maanden van dit jaar omgekomen bij pogingen de Spaanse kust te bereiken. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. En Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren.

live vanuit de Hoogstad.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4-1 juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we wel ook? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Drie mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten twee agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. Vrouwen die zich bedreigd voelen door bijvoorbeeld stalking of eergerelateerd geweld kunnen in de toekomst mogelijk een uitzondering krijgen om pepperspray bij zich te dragen. Dat schrijft minister David van Weel aan de Tweede Kamer. Pepperspray blijft in principe verboden, maar via een vergunning kan gebruik in specifieke gevallen worden toegestaan. Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. Twee van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो The Ujala Table, the new video and audio podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: Yes, en dit was Namo Pujala Radio. En dit is het programma Stamppot natuurlijk. En het origineel is natuurlijk van Raffi. Ja, Leo?
1: Ja, een klassieker.
0: Maar deze cover van Sanam is ook superleuk. Leo, weet je wel wat ze zingen?
1: Nee, tuurlijk niet. Vertel.
0: Even kijken. Tegenwoordig heeft iedereen het over ons liefdesverhaal of zoiets. Oh. Iedereen praat erover.
1: Oh.
0: Aartico, tegenwoordig. Ja.
1: Oh, wat lief.
0: En dit is Stamppot de Bujala Radio natuurlijk. En dit is onze laatste aflevering.
1: Ja.
0: Dus ik ga het voor de laatste keer vragen. Leo, hoe gaat het vandaag?
1: Het gaat goed. Dankjewel voor het vragen. Al 22 afleveringen lang dit seizoen, hè?
0: Ja, dit seizoen alleen al.
1: Ja, kan je nagaan.
0: Crazy.
1: Hoe gaat het met jou? Heb jij er nog steeds zin in?
0: Jawel, alleen het regent.
1: Ja.
0: De hele week
1: al. Het gaat de hele week regenen.
0: Ja, dus ik ben veel... Nee, ik ben nog steeds blij als persoon, maar...
1: Ja, maar wel minder dan je zou kunnen zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik vind het gewoon niet leuk.
1: Ik zijn gewoon gescamd. Ik dacht zomer, maar was niet.
0: Ze hebben ons echt vies gezet.
1: Ja. Het is echt lelijk. Gezet.
0: Ja.
1: Echt lelijk.
0: Al mijn winterkleding, alles met lange mouw, die was al in bakken.
1: Ja, je kan het weer pakken.
0: Ik kan het weer pakken.
1: Ja.
0: Maar nee, volgende week is het wel weer lekker.
1: Ja, dat
0: Maar dan is er geen stamppot meer.
1: Nee. Dan moeten jullie de blijdschap uit andere dingen halen.
0: Niet meer uit onze irritante lachen, bedoel je?
1: Ja, dat.
0: Ik wil beginnen met iets delen.
1: Oh.
0: En dit, it had me shook.
1: Oh, maar ja. Ik was in shock.
0: Ja.
1: Oh.
0: Dus ik sprak van de week mensen. En die luisteraars natuurlijk van Ujala Radio. En die kwamen naar me toe. En ze van ja, we luisteren naar je programma. Zo superleuk en zo. En ook hoe je het met die vriendin van je maakt. Superleuk en zo. Bla. Dus ik had het erover. Van ja, ja, we zijn al heel lang bevriend en zo. Van een middelbare school. En ze van, huh? Maar het is toch een Hindoestaans meisje? Ik zei van nee, ik ken haar van een middelbare school. Het is gewoon een Nederlands meisje. Ik zei nee, kan niet, maar ze weet alles.
1: Ik weet helemaal niet alles. Ik ben elke week van, ik heb geen idee waar die liedjes over gaan.
0: Ja, maar ze dachten gewoon, misschien is je Hindoestaans niet zo goed. Maar ze dachten dus echt dat je Hindoestaans was.
1: Oh, wat grappig.
0: En heel veel, en die hele groep, zeg maar, die was van... Huh? Is Leonie niet Hindoestaans? Nee, mevrouw.
1: Oh, wat grappig.
0: Ja.
1: Oh, wat goed. Ja, nou ja, met zo'n lange vriendschap ben ik wel een beetje geïntegreerd.
0: Een beetje wel, toch?
1: Een beetje boel wel. Maar de taal is nog niet helemaal onder controle.
0: Oké, dus als we terug zijn met Stamppot over een paar weken... gaan we een paar Hindoestaanse woordjes doen.
1: Dat zien we nog wel even.
0: Nee, je moet gewoon met een Hindoestaanse jongen trouwen. Probleem opgelost.
1: Ook dat zien we nog wel even. ander liedje?
0: Oké, okay. Dan gaan we naar deze. En het origineel van deze is wederom heel oud. Of althans niet zo oud als die andere. Maar deze koffer is wel leuk.
1: Oké, okay, let's go.

0: Yes, en het was Tjoeneri Tjoeneri. En het origineel komt natuurlijk uit 1999, Leo.
1: Oh, maar dat is nog niet zo heel oud.
0: Nou, het is ouder dan dat ik ben.
1: Als je tegen sommige mensen zegt die uit dat jaar komen van je bent echt oud, dan word je echt vies aangekeken.
0: Ja, vies.
1: Ja, echt vies gewoon.
0: En het origineel was natuurlijk van Salman Khan en Karishma Kapoor. En dat liedje zo voor een brug in San Francisco, zeg maar. En dat dansje erbij en zo, in de outfit. Ja, dat heeft wel veel mensen geïnspireerd, Leo.
1: Hebben veel mensen dat nagedaan?
0: Ja, heel veel mensen. Oh, tot de grappig. Dag van vandaag zie je dan filmpjes van mensen die het liedje kennen en zo. Die gaan dan een dansje doen daar, voor die brug.
1: Oh, wat schattig. Ja, dat is echt heel lief.
0: Ja, wat leuk.
1: Het is natuurlijk een beetje een speciale uitzending, want het is de laatste voor de zomer. Dus ons vaste item, vraag van de week, gaan we niet één vraag doen, maar drie. Gewoon omdat het kan, zeg maar.
0: We moeten al onze wijsheden met tempo dumpen, zeg maar.
1: Ja, precies. We hebben nog bepaalde dingen te zeggen en dat moet nu gebeuren. Dus de eerste vraag. Welke vaardigheid zou jij willen downloaden naar je brein?
0: Oeh, gewoon direct, dat het gewoon direct kennis was in je hoofd?
1: Ja. Welke vaardigheid? Zou je een rekenmachine willen hebben?
0: Nee.
1: Of weet ik veel?
0: Ik zou, denk ik, kunstmatige intelligentie willen hebben in mijn hoofd. Is goed. Dus ja, ik wil gewoon AI-chatbot in mijn hoofd hebben, alsjeblieft.
1: Ja, gewoon à la minuut antwoord op al je vragen over elk
0: gewoon
1: onderwerp
0: een zoekmachine.
1: Ooit.
0: Ja. Ik wil gewoon een zoekmachine in mijn hoofd.
1: Ja,
0: maar geen Google, maar gewoon ooit. AI die weet wat ik wil.
1: Ja, die gewoon meteen een antwoord geeft en niet komt met een lijstje van oh, je kan nog hier en daar kijken.
0: En als dat niet lukt, dan vind ik het ook wel oké als ik gewoon een bepaald onderwerp in één keer in mijn hoofd kan zetten.
1: Oh ja, per onderwerp elke keer. Ja. Van, oh, ik heb nu dit nodig, oh, ik heb dat nodig. Laat het even downloaden en dan,
0: downloaden.
1: En dan heb je het.
0: Ja.
1: Oh ja. Ik zat meteen, het eerste wat mij te binnen schoot was natuurlijk alle talen kunnen spreken.
0: Ook
1: en
0: vet,
1: begrijpen
0: hoor.
1: En schrijven. Zeg maar wel alles van een taal.
0: Oh, dat de hele taal compleet direct.
1: Ja, gewoon compleet. Spreken, luisteren, schrijven.
0: Taal is belangrijk.
1: Ja.
0: Taal is heel belangrijk.
1: Ja. Wat ik me dan afvraag is, als je dat zo zegt, zou je dan ook, zeg maar, met dieren kunnen praten? Hoort dat ook bij taal?
0: Ik denk het wel. Ze communiceren toch op een bepaalde manier.
1: Ja.
0: Dan is het wel een taal.
1: Ja, toch?
0: Toch?
1: Dat lijkt me ook vet.
0: Zou je met dieren willen praten?
1: Ja, ik ben heel benieuwd wat er omgaat in het hoofd van een mier of zo. Ik denk weinig.
0: Ja, precies.
1: Dus ik ben benieuwd of dat echt zo is.
0: Nou, ik vraag me dat ook op bepaalde mensen, hoor.
1: Oh.
0: Denk je ook vrij weinig? Oh.
1: Soms zie je wel echt gedachtes laden in het hoofd van mensen.
0: Ja.
1: Dat is wel heel grappig.
0: Ja.
1: En dan moet je ze even laten en dan komen ze met een conclusie. En dan denk je, ja, klopt.
0: Dan zie je die loading bar gewoon.
1: Ja. En dan is het, true.
0: Nee, maar dat is wel vet. Want met een taal bereik je iemands hart altijd, zeg toch?
1: Ja. Ja. Dat is. Oké, volgende vraag. Zou jij een geheim doorvertellen als je iemand ermee kan helpen?
0: Oh, als je die vraag stelt, moet ik altijd als eerste antwoorden.
1: Ja.
0: Dan heb ik geen referentiekader.
1: Ja, dat is jammer. Pech voor jou.
0: Als je iemand, ja, kijk, als diegene echt in problemen mee zit, zou komen, zeg maar, dan moet je bijna wel snitchen, toch?
1: Ja.
0: Want eigenlijk is het gewoon, ga je snitchen of niet? Daar komt het op neer,
1: daar komt het op neer, ja.
0: Ja, kijk, als het echt moet, dan moet je snitchen. Maar in principe snitch je niet.
1: Nee. Het is echt, als het gaat om iemands gezondheid, dan zou ik wel snitchen. Maar verder vind ik het lastig. Of als iemand een hele domme keus gaat maken, zou je dan bijvoorbeeld snitchen aan de ouders?
0: Nee, het is ook een stukje vertrouwen.
1: Ja, dat. En het is ook een beetje iemands eigen leven, waar je niet altijd mee wil bemoeien.
0: En kijk, als die persoon niet meer thuis woont of zo, of bij zijn ouders, dan is het echt al een eigen individu.
1: Op zichzelf
0: staand. Maar is dat kind net 18 en woont hij nog thuis? Ja.
1: Ja. Dan zou je het misschien snitchen.
0: Ja.
1: Ik zou eerst beginnen met eventjes zelf in conclave gaan met diegene van weet je zeker?
0: Conclave?
1: Ja, weet je zeker?
0: Heb je hierover nagedacht?
1: Ja, heb je de pro's en cons opgeschreven? Heb je daar een afwegingskader voor gebruikt? Ja, nee.
0: Heb je daar een weging aan verbonden?
1: Nou, dat. Heb je daar een conclusie uitgetrokken?
0: Oké, maar als dat
1: gevraagd?
0: Niet werkt. Als dat niet werkt allemaal.
1: Ja, het is echt een hele domme keuze. Ja, zou je dan, zeg maar, die vriendschap opofferen om iemand dan te helpen?
0: Ja.
1: Ik denk, ja, wel. In de heftigste gevallen wel.
0: Soms moet je.
1: Ja. Ja, wel lastig.
0: Maar in principe snut je niet, luisteraars.
1: Nee, in principe hou je het lekker voor jezelf.
0: Juist.
1: Zoals het hoort.
0: Oké.
1: Oké, de laatste vraag. Stel je bent aan het daten en je wilt iemand niet meer zien. Het is hypothetisch, luisteraars. Hypothetisch. Stel je bent aan het daten en je wilt iemand niet meer zien. Zeg je dan eerlijk waarom niet? Of hou je dat voor je? En zeg je gewoon zoiets van, het ligt aan mij, ik heb geen tijd, ik ben druk.
0: Ik vind het lastig. Want nou ja, je kan een beetje feedback geven toch, waarom je iets niet wilt.
1: Mm-hmm.
0: Maar soms als de klikker helemaal niet is of zo, gewoon, dan zeg je, het ligt aan mij man, ik heb geen tijd, sorry. Ja. Ja, ja, dan ga je niet helemaal uitleggen. Ja, ik vind dit en dit en dit en dit en dit en dit. Je gaat geen hele opzomming.
1: Als iemands karakter is dat je iemand niet meer wil zien, dan kan je dat niet altijd zeggen.
0: Nee.
1: Ik heb dat een keer gehad. Diegene die kon gewoon niet appen. Die praatte gewoon heel raar. En dat stond mij niet aan. Want hoezo kan je niet communiceren? Maar dat kan je niet zomaar zeggen.
0: Dan heb je bij Leo echt de verkeerde.
1: Ja. Het was gewoon heel irritant. Maar ja, ik kan niet zomaar iemand aan gaan vallen over dat hij niet normaal communiceert.
0: Nee, dus dat kan je iemand van, gewoon laten.
1: Ik ben druk. Terwijl meanwhile, ik doe niks.
0: That's
1: chill.
0: A lie.
1: Ik chill. Ik ga naar de sport en ik lees een boek. Ik chill. Maar goed. Ja. Niet altijd eerlijk zeggen.
0: Niet altijd.
1: Maar aan de andere kant, constructieve feedback, hè?
0: Ja.
1: Iemand moet zichzelf wel kunnen verbeteren. Dus als niemand het ooit zegt.
0: Ja. En misschien zou ik het in eerste instantie dan heel globaal houden. Maar als diegene dan echt vraagt, ja, maar waarom, zeg maar.
1: Ja, als hij doorvraagt.
0: Dan, ja, dan moet je wel antwoord geven.
1: Ja. Je kan het niet twee keer ontwijken.
0: Nee.
1: Watch me, though.
0: Oh, love it.
1: Ja.
0: Oké, dat waren onze
1: drie snelle vragen.
0: Oké, dan gaan we door naar de volgende.
1: Let's go.

0: zo met het einde van seizoen 2 in zicht, is het misschien goed dat wij even een korte evaluatie doen.
1: Even een recap. Van onze hoogtepunten. Want ja. Dieptepunten... Nee, we kennen wel dieptepunten.
0: Elke irritatie is zo'n beetje een dieptepunt.
1: Ach, ja. Ja.
0: Maar je hebt ook wel een aantal keer je hand en je elleboog en je weet ik veel wat gestoten. Dus dat zijn misschien ook wel dieptepunten.
1: Ja, in het begin moest ik echt even wennen aan radio maken, man.
0: Ja.
1: Ging moeizaam.
0: Ja, dat had ik ook wel, hoor. Maar ook, we zijn veel beter op elkaar ingespeeld nu.
1: Ja.
0: We hoeven elkaar maar aan te kijken en dan weten we al wat de ander gaat doen.
1: Oh, dat moest even geleerd worden. We zijn van nul begonnen, hè?
0: Ja.
1: Wij kunnen helemaal geen radio maken. Nee.
0: We zijn iedereen aan het gaslighten dat we dat kunnen, maar eigenlijk hadden we het echt nog nooit gedaan.
1: Nog nooit.
0: Nee. Maar jij bent ook echt goed bezig met al die knopjes en schuifjes en liedjes doen en zo.
1: Ik doe gewoon extra veel met mijn handen en daardoor lijkt het alsof ik dingen doe, zeg maar.
0: Ja. Het heeft ook regenboogknopjes en zo. Het ziet er heel professioneel uit. Dus het draagt echt bij aan de aura.
1: Ik ga deze zomer oefenen met sound effects.
0: Oh, alsjeblieft, doe dat.
1: Ja, want ik moet die
0: ratatata. Ik heb al een aantal dingen die ik in kan spreken voor je.
1: Zodat wij seizoen 3 nog irritanter kunnen zijn.
0: Ja. Dat is wel de missie.
1: Ja,
0: ik
1: toch?
0: Heb verder geen plannen voor seizoen 3. Behalve nog irritanter zijn, nog meer die hahaha in de mic pakken.
1: Ja, precies.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar, waar hebben we het allemaal over gehad afgelopen seizoen? En die daarvoor.
1: Welke wijsheden hebben wij niet gedeeld met de mensen?
0: Ja, letterlijk. We hebben het wel vaak gehad over opvoeding, hoor.
1: Ja?
0: Gewoon mensen die irritant zijn omdat ze niet zijn opgevoed. Ach. Geen manieren hebben, geen respect hebben.
1: Echt heropvoeding nodig, mensen.
0: Ja, ik denk dat dat ook iets is wat nog vaker terug gaat komen.
1: Ik denk het wel.
0: We blijven maar weer dingen zien. Mensen die onuitgenodigd naar feestjes gaan. Die geen eten meenemen.
1: Oh,
0: die niet
1: vergeten.
0: Helpen met afruimen. Ja. Al dat soort dingen. Dat blijft irritant.
1: Ja, dat waren vaak inderdaad mijn irritaties.
0: Ja, maar die vallen daar wel onder te scharen.
1: Ja, inderdaad. Opvoeding een heel groot deel.
0: We hebben het veel over gehad. We hebben het ook wel een aantal keer gehad over daten en zo.
1: Oh ja.
0: Dat is ook altijd interessant.
1: Als we dat soort onderwerpen hadden, dan kreeg ik echt veel reacties.
0: Ja?
1: Als ik dan de WhatsApps open hier in de studio, maar ook mijn eigen privé, dan kreeg ik echt veel reacties.
0: Oh, mensen hebben hier opinie over.
1: Echt opinie. En mensen hebben dus echt een bepaald beeld bij ons, hè Leo?
0: Echt?
1: Daar moeten we wel voorzichtig mee omgaan.
0: Dat vind ik een beetje eng. Wat voor beeld hebben zij?
1: Nou, dat is dat we heel moeilijk zijn. Heel veel eisen hebben.
0: Klopt.
1: Het beeld klopt.
0: Het beeld klopt.
1: Maar ze hebben wel een bepaald beeld bij ons.
0: Ja. Ja. Maar ook wel terecht.
1: En dat ze echt meer waarde moeten hebben, jongens.
0: Zeker.
1: Manieren.
0: Zeker.
1: Geen ratatata uitlaten.
0: Nee, niet waar wij bij zijn.
1: Ja, ik sprak laatst iemand, ik kwam ze tegen ergens. Den Haag. En die oom zei tegen me, je bent echt moeilijk. Ik zei, hoezo?
0: Ja.
1: Ja, dus mensen hebben echt een beeld bij ons.
0: Ja, maar ik vind dat niet verkeerd. Laat ze alleen met de beste komen. De rest hoeft niet.
1: En dat beeld is wederom versterkt.
0: Ja, bij deze groetjes. Nee, maar dat is ook gewoon interessant om het over te hebben. Omdat het gewoon zo speelt altijd. En het verschilt ook per generatie hoe dat gaat.
1: Ja. En toch zou je ook denken dat het per cultuur verschilt. Maar toch lijken jij en ik heel erg op elkaar.
0: Ja.
1: Dus los wat cultuurding, zeg maar.
0: Ja.
1: Basically
0: zijn we gewoon allebei verwijzend, punt. Maar we zijn ook grappig, want we gaan wel hier. Ja. Dus op zich is het dan oké, toch?
1: Of irritant.
0: Nee. Nee. Wel een beetje unhinged.
1: Unhinged altijd?
0: Ja. Altijd gestrekt been.
1: 100%.
0: Altijd een opinie ook. Zo irritant is dat eigenlijk. Het kan nooit gewoon eens zijn van, weet je, daar ben ik neutraal over.
1: Nee, het is irritant als mens...
0: Noem één ding waar je neutraal over bent.
1: Heel lang stilte. Het is juist irritant als mensen geen opinie hebben.
0: Oh, dat vind ik ook vervelend.
1: Als je geen mening hebt, vind ik... Nee.
0: Ja.
1: Irritant.
0: Ja. Vind je ketchup op mayo lekkerder? En dat mensen je dan aankijken van... Hoe bedoel je? Kies er één.
1: Gewoon. Ik vraag of. Geef antwoord.
0: Ja. Niet allebei.
1: Nee.
0: Geen patatje oorlog. Nee, dat is speciaal. Ja,
1: ik weet niet. Jij bent in snackbar gewerkt.
0: Niet mij daaraan herinneren.
1: Oh, sorry. Door de donkere tijden als worden katijden.
0: Ja, dat is. Oké. Okay. Ja, ik vond het echt leuk wel.
1: Ik vond het ook leuk.
0: Ik denk elke keer weer van, ik heb er best wel zin in eigenlijk.
1: Ja, toch?
0: Fijn stukje praten. Bla, bla, bla, bla. Soms nog een liedje aan.
1: We leren het nog steeds, radio maken.
0: Ja.
1: We zijn niet zo ervaren als de omroepers bij ons die gewoon mijn hele leven lang aan radioervaring hebben, zeg maar.
0: Nee, dat doen wij niet. Wat, hè?
1: Ja, we zijn nog aan het leren, mensen. Ja, hebben maar een beetje geduld met ons.
0: Ik heb wel het gevoel dat het echt een stijgende lijn is, hoor.
1: We hebben een leercurve.
0: We hebben echt een goede leercurve gepakt.
1: Ja, kan je niet altijd zeggen over mensen.
0: Nee, soms is het flatline.
1: Ja.
0: Maar zometeen zijn wij ook, denk ik, gewoon op piek capaciteit, skill, talent. Wat dan?
1: Wat dan?
0: Ja.
1: Ik weet niet, gaan we over nadenken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goeie vraag.
1: Maar ik vond dit seizoen tot nu toe, het eerste en tweede seizoen, vond ik echt heel erg leuk.
0: Ik vond het ook leuk. Het was gewoon zo gezellig.
1: Echt een absolute vibe. Ja. En we hebben elke aflevering samen gemaakt, hè, Leo. Ja. We hadden af en toe wat gasten.
0: Ja, maar we zijn hier ook altijd met z'n tweeën geweest.
1: Echt locked in. En mijn hoogtepunt is dat mensen denken dat jij in de staans bent gewoon.
0: Echt waar?
1: Yes. Mission accomplished. Maar nog steeds, ik heb het eerder gezegd en ik blijf het zeggen. Het is echt heel erg knap.
0: Ja,
1: om radio te maken voor met een doelgroep, zeg maar, die niet helemaal je eigen is, zeg maar.
0: Ja, ik weet
1: het. Is toch echt knap.
0: Ik zit hier gewoon blabla te doen. En blijkbaar werkt dat. Maar dat is ook omdat ik het gewoon goed kan vinden met jou. Dus dan,
1: dat scheelt.
0: Dat scheelt heel veel.
1: Ja.
0: Nee. Ja, we zitten hier altijd irritant te lachen.
1: 100%. We zijn sowieso irritant.
0: Ja. Yay.
1: Zullen we naar een van de klassiekers gaan van Stamppot?
0: Ja, een van onze lievelings.
1: Ja, tegenwoordig als mensen dit liedje horen, dan denken ze, Stamppot vandaag? Nee, dat kan toch niet?
0: Echt? Ja. Wat goed. Oh, daar ben ik heel voor.

0: Dan is het natuurlijk weer tijd voor een ander vast onderdeel bij Stamppot op Ujada Radio. Irritaties.
1: Oh, die heb je echt heel mooi gedaan.
0: Ik heb die goed gepakt. Ik kan die ook inspreken voor je soundboard als introductie elke keer.
1: Oké.
0: Dat kan.
1: Oké.
0: Ja, bij deze.
1: Dankjewel.
0: Heb jij irritaties deze week?
1: Altijd, Leo. Wanneer ben ik ooit kalm?
0: Ja, dat is waar. Er is zeg geen been gestrekter dan die van jou.
1: Oké, die was ook onnodig. Nee, weet je wat ik dus irritant vind?
0: Vertel.
1: Als mensen eerst aan mij vragen, wil je wat voor me doen? En dan echt stilte.
0: Tot je zegt ja of nee?
1: Ja. Ik wil eerst weten wat jij van mij wilt.
0: Ja.
1: Voordat ik ja of nee ga zeggen.
0: Ja.
1: Dus als jij eerst aan mij vraagt, wil je wat voor mij doen? Dan ga ik antwoorden, hangt er vanaf wat het is.
0: Ja.
1: Nee, wil je het doen? Nee.
0: Nee.
1: Wat
0: eerst
1: is het?
0: Zeggen.
1: Wat is het?
0: Ja.
1: Ja.
0: Als het iets makkelijks was, had je gewoon gezegd. Dus het is sowieso iets moeilijks, dus je gaat het moeten zeggen.
1: Ja, en dan ga ik jou zeggen of ik kan of niet.
0: Ja. Oh, je bent ook heel goed aan het gebaren terwijl je dit vertelt.
1: Ja, dank je. Mijn handje is
0: heel
1: echt
0: goed. Ja. Oh, ik vind dat ook altijd vervelend. Of dan teamse mensen je met, hoi Leonie, hoe gaat het? En dan denk ik, jij wil iets van mij. Ga niet doen alsof het je boeit.
1: Ik gooi nog soms wel die, hey, hopelijk heb je een goed weekend gehad. Met een uitroepteken dan, zeg maar. Ja. En dan vraag ik, kan je dit en dit en dit doen?
0: Ja, maar ik vind het anders dan een vraag stellen. Je hoopt gewoon dat het goed met iemand gaat. Maar je gaat niet helemaal vragen, hoe ging het met je? Heb je het leuk gehad dit weekend? Heb je nog plannen vanavond? Oh ja, wil je deze hele lijst voor mij invullen? Nou, maar dat is vervelend.
1: Dat begrijp ik.
0: Ja,
1: ja,
0: doe dat niet.
1: Ja. Of je moet het altijd doen, zeg maar. Gewoon ook als je iets niet wilt. Of je moet gewoon straight to the point.
0: Je moet het gewoon oprecht menen of je moet het gewoon laten en zeggen wat je van me nodig hebt.
1: Ja, precies. Zeker als het via Teams gaat.
0: Ja.
1: Dan is het echt een gewoon ander ding.
0: Ja, als je gewoon naar iemand toe loopt en een beetje jep en dan, oh ja, ik kwam eigenlijk om dit te vragen. Fine.
1: Fine.
0: Fine, ik ben ook jepper. Dus dat snap ik. Maar ja, als je echt gewoon iets van me nodig hebt, dan kan je gewoon hoi zeggen, ik wil dit. Kan je dat doen?
1: Doe je, ja, precies.
0: Dan zeg ik ja of nee. Ja, valide irritatie. Ja. Heel valide irritatie.
1: Ja, toch? Ja. Ik wil eerst weten wat jij wilt dat ik doe. En dan kan ik zeggen ja of nee.
0: Ja. Ga daarvoor niks zeggen.
1: Nee.
0: Ga nergens aan committen als we niet weten wat het is.
1: Soms heeft vraag iets raars van me.
0: Ja.
1: Nee, ga ik
0: of
1: niet
0: heel
1: doen.
0: Veel werk.
1: Ja.
0: Nee.
1: Of dat. Ja.
0: Ik wil dat verleiden dan moe.
1: Ja,
0: ja, absoluut.
1: Ja. Oké, jouw irritatie?
0: Mijn irritatie. Dit is vandaag gebeurd.
1: Oh god.
0: Het is vers van de pers. Ik kreeg een appje van het bedrijf waarvoor ik werk. Hey, we hebben per ongeluk jou ook de reiskostenvergoeding gegeven van iemand anders. Dus op je volgend salaris gaan we €107 inhouden.
1: Nee.
0: Afgelopen 5 maanden heb je te veel geld gehad. En I mean, €107, ik leg er niet per se wakker van.
1: Maar het is gewoon
0: oneerlijk. Ik vind het zo lelijk
1: maar
0: dat zij een fout maken. En dat ze nu geld van mij gaan inhouden. That doesn't sit right with me.
1: It doesn't.
0: Ik vind het lelijk.
1: Ja.
0: Ik heb ook gezegd van, is dat legaal?
1: Heb je niet aan ChatGPT gevraagd?
0: Ja, die zei van, soms is het legaal en soms is het niet legaal. Dus ik ga gewoon vragen, is that right? Kan ik, hoezo? Ik heb niks gedaan.
1: Zij hebben een fout gemaakt.
0: Zij hebben fout gemaakt.
1: Dan kunnen ze, nee.
0: Ik heb gewoon netjes mijn dingen ingediend met mijn naam erbij, hoor.
1: Ja.
0: Hoe is dit mijn probleem?
1: Dat zij incapabel zijn en incompetent.
0: Letterlijk. Hoe is dat mijn probleem?
1: Dat is niet jouw probleem.
0: Het is gewoon mijn geld dus nu. Mijn €107.
1: Ja.
0: Aan mijn spenden dan eten. Dus.
1: Obviously.
0: Laat mij. Ik weet, ik vond het heel stom. Ik dacht ook, huh? Maar foutje kan snel gemaakt worden. Maar het duurt al, zeg maar. Het is dus al van 5 maanden geleden. En daar komen ze dus nu mee.
1: Je hebt 5 maanden geleden 1 keer €107 te veel gehad. En dat gaan ze nu weer invoeren.
0: Volgens mij wel.
1: Nee, dat het verjaart.
0: Ja,
1: ik weet niet of dat
0: er, letterlijk.
1: Ik weet niet of daar een termijn op zit. Maar
0: volgens mij is dit verlopen, hoor.
1: Is verlopen, man.
0: Is vorige eeuw. Waar hebben we het over?
1: Ja, precies. Je had 1 maand op te herstellen. Heb je niet
0: met
1: gedaan.
0: Chest. Laat
1: die
0: mij.
1: €107 ga je pakken, jongen.
0: Ja. Ik vond het ook vervelend. Ik dacht, huh?
1: Nee.
0: Dat is toch lelijk?
1: Ik ben het met je eens, Leo.
0: Ja.
1: Nu ben ik ook geïrriteerd.
0: Ja.
1: Dat zijn geldjes die naar onze buik moeten toegaan.
0: Ja, daar moeten wij eten van kopen.
1: Ja.
0: En dat heb ik dus gedaan. En nu is het van, we gaan het inhalen op je volgend salaris. Nee.
1: Nee.
0: Ik vind dat lelijk.
1: No, thank you.
0: It's mine now. Geconfiskeerd. Dankjewel. Dat was mijn irritatie.
1: Heel valid.
0: Ja.
1: Wederom.
0: Ja. Ik ben ook heel benieuwd wat de komende zomer allemaal irritaties gaan meemaken.
1: Oh, ik ga een lijstje bijhouden.
0: Die app gaat los.
1: Maak je geen zorgen.
0: Misschien moeten we één aflevering doen met alleen maar irritaties of zo. Om het even uit ons systeem te krijgen.
1: Ik kom met de receipts gewoon. Ja. Waar het is gebeurd. Hoe laat het is gebeurd.
0: Die erbij waren. Ja. Wat er verbatim gewoon woord voor woord gezegd is.
1: Ja. Transcriptie en al gewoon.
0: Ja, ja, gepast.
1: Ja. Ja. We hebben dit heel lang niet gedaan. Maar zullen we toch naar een oud liedje gaan?
0: Ja.
1: Want eigenlijk hoorde dat wel bij Stamppot. Zijn we even vergeten ondertussen. Maar...
0: Nee, kan gewoon.
1: Niet helemaal.
0: Kan gewoon. We're back. We're so back.

0: Lieve luisteraars, we moeten nog even terug naar de irritaties.
1: Ja, want ik heb zojuist een mental breakdown gehad. Ja,
0: Jay heeft zojuist iets met mij gedeeld waar ik ook even in shock van was.
1: Ik ga dus op vakantie. Daarom gaat Stampot ook even een paar weken met pauze. Ja. En ik ga op vakantie, dus ik dacht, weet je wat, we gaan onze nagels doen en zo. En onze haar verven en ons haar laten knippen. Ja. En dat heb ik gedaan bij de kapper. Of althans de salon waar ik altijd ga.
0: Ja, je gaat echt er echt al zo lang?
1: Ja, echt jaren. En ook al knippen er soms andere mensen mijn haar. Ze zijn allemaal wel goed getraind en ik sta in het systeem en zo. En ze weten wat ik wil en ze doen het perfect. Ja. In principe.
0: In theorie.
1: In
0: meestal.
1: Theorie. Maar ik ben toch vies gezet?
0: Ze is echt vies gezet. Het voelt gemeen om te zeggen, maar ze hebben je echt vies gezet.
1: Ze hebben me echt vies gezet.
0: Maar je hebt zo'n knap koppie, goed haar erop. En dan hebben ze dit gedaan. Is echt lelijk. Dus
1: voor de mensen die haar begrijpen, ik wil de curtain bangs. Ja. Side bangs.
0: Ja.
1: En ik heb gezegd, want ik heb krullend haar, als het gekruld is, wil ik dat het tot mijn kaak komt.
0: Dus als het stijl is, is het langer dan je kaak.
1: Precies. Maar als hij dus opkrult, moet hij minimaal mijn kaak raken. Mijn kaaklijn.
0: Ja.
1: Iedereen weet waar dat zit,
0: toch? Je kan
1: toch
0: dat wijzen en je weet precies waar het zit.
1: Precies. Dankjewel. Wat is de status?
0: Oh,
1: het is niet gekruld tot mijn bovenkant van mijn oor.
0: Het is stijl en het is ver van haar kaaklijn.
1: Ja.
0: Het is echt ver van je kaaklijn.
1: Ik heb een pony en een pony staat mij niet.
0: Het is echt... Het is ook niet mooi te kort geknipt.
1: Nee.
0: Het is gewoon choppy. Het zijn gekke plukken met verschillende lengtes. Het sluit niet aan op de rest van je haar.
1: Nee.
0: Er klopt niks van.
1: Nee. En ik ben zo vies gezet. En ik wilde het mooi hebben voor mijn vakantie. En dat is niet gelukt.
0: Het groeit wel weer aan, maar het is misselijk.
1: Het gaat niet. Ik wil dat het nu herstelt.
0: Nu goed.
1: Ja.
0: Maar je kunt het er niet meer aanplakken.
1: Nee. Dit is gewoon wat het is. Ik moet dit met mijn chest accepteren nu.
0: Het wordt speltjes dragen als een gek.
1: Ik wil dat niet. Ik wil dat niet in 35 graden.
0: Ik wil gewoon knap zijn op vakantie.
1: Ja. Dankjewel, Leo. Het gaat nu niet lukken. Dat vind ik zo vervelend.
0: Ik voel het echt in mijn hart. Mijn hart breekt hiervan. Dit is zo herkenbaar.
1: Alle girlies gaan deze pijn voelen.
0: Ja.
1: Het is echt vies gezet tot de max.
0: Zo vies gezet.
1: Echt misselijk.
0: Maar gelukkig nu pas en niet voor de opnames van de Ujala Table.
1: Ja, Leo, daar zeg je wat.
0: Want dat was met beeld, lieve luisteraars.
1: Oh nee, als dat met dit kapsel
0: dan
1: was gaan.
0: Cancelen.
1: Nul views, gewoon nul views.
0: Dat je echt moeten cancelen. Ja. Je had het moeten laten.
1: Dat had ik het moeten laten. Nee, ik heb echt geluk gehad dat het voor de podcast was van Ujala.
0: Ja. Ja. Zo.
1: Trouwens, de podcast, die wordt deze week een paar keer uitgezonden.
0: Oh,
1: op Ujala Radio. Want hij staat al online natuurlijk.
0: Ja, hij staat al
1: en
0: op YouTube.
1: En er staan allerlei shorts online en zo.
0: Oh, die zijn ook leuk.
1: Ja,
0: vind je leuk? Echt heel goed gedaan.
1: Oh, ik moet echt wennen hoor.
0: Ja.
1: Het is voor het eerst dat ik een podcast heb gemaakt ook.
0: Ja, maar jij moet jezelf natuurlijk ook zien. Ik ben gewend om jou te zien, want wij zitten hier elke week.
1: True.
0: Maar jij hoeft nooit naar jezelf te kijken.
1: True.
0: Maar gelukkig had je toen goed haar, dus het maakt niet uit.
1: Zie je? Ik ga naar die filmpjes kijken en kijken hoe mijn haar mooi was en nu niet meer is.
0: Volgende keer kan je dat gewoon in haar gezicht duwen. Ik wil dit.
1: Nee, sorry. Dit is echt heel... Ik zit dus nu echt te twijfelen, luisteraars. Maar laat vooral weten wat jullie denken. Of ik terug moet gaan om het een beetje te laten herstellen.
0: Ja.
1: Maar ga ik die persoon zijn die gaat klagen dan, zeg maar?
0: Ja. Ik heb dat wel een keer gedaan. Toen hadden ze het echt lang gelaten en ik wilde het korter. En toen kwam ik thuis en dacht ik, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Toen heb ik gebeld van, yo, kunnen jullie fixen? Toen waren ze heel lief.
1: Oké.
0: Dus kapsters begrijpen wel dat haar belangrijk is.
1: Oké, ik ga
0: het
1: proberen.
0: Als jij niet tevreden bent, dan moet je tijd maken en dan gaan ze het fixen.
1: Ik ben er echt niet blij mee.
0: Ze hebben je echt vies gezet.
1: Ik had een mental breakdown hier gewoon.
0: Maar jij gaat dat laten fixen en mensen kunnen lekker de Ujala Table kijken en dan komt het allemaal ook wel weer goed.
1: Tweede podcast, tweede aflevering, is mijn haar weer mooi.
0: We geven het een paar maanden.
1: Zolang als het nodig heeft om te herstellen. Ja.
0: En dan zijn we terug met een tweede aflevering.
1: Gelukkig is dit radio.
0: Ja, oh, dat scheelt.
1: Ik ga ook stuk op mezelf, want dit liedje gaat over haar.
0: Echt? Ja. Girl, wat goed.
1: Nee, mooi haar. Niet mijn haar.
0: Oh.
1: Ik heb mezelf vies gezet.

0: Ja, gaat natuurlijk op vakantie. En wij gaan er even tussenuit. Dus misschien moeten we de luisteraars even wat tips geven hoe zij die vakantie kunnen overbruggen.
1: Oeh, leuke dingen die ze kunnen doen?
0: Ja, en soms ook de broodnodige dingen die ze moeten doen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Het grenst aan een irritatie, maar ik zou het niet zo willen noemen.
1: Oké, okay, beginnen met de broodnodige.
0: Het is een verkapte irritatie. Misschien is dat wat het, gewoon wat het is.
1: Okay.
0: Ik zat in de trein. En ik had geen oortjes of muziek in of zo. Dus wat je dan doet, is je luistert naar gesprekken van andere mensen.
1: Precies.
0: Je kunt het niet horen.
1: Precies.
0: Kan het niet uitzetten. Dus ik hoorde het gesprek tussen een meisje van, ik denk iets van 17 of zo, en een maatje van haar. En zij zat te flexen, stoer te doen, te lachen over het feit dat zij een dyslexietest had gedaan. En ze had geen dyslexie. Maar ze had het Nederlands taalniveau van groep 5.
1: Nee. Iemand van 17.
0: 17.
1: Oh.
0: Groep 5. Dan ben je 9.
1: I am flabbergasted.
0: En ze vond het grappig. Maar ze kan dus gewoon niet begrijpend lezen.
1: Maar hoe vind je dat grappig?
0: Alles is begrijpend lezen.
1: Ik zou me doodschamen.
0: Kun je dan wel kritisch nadenken?
1: Nee, want je begrijpt niet wat je leest.
0: Dat is toch heftig?
1: Maar 1 op de 3 Nederlanders is laaggeletterd, hè?
0: Echt?
1: Ja.
0: Hè?
1: Het zijn absurde cijfers.
0: Een derde?
1: Laaggeletterd.
0: Wat?
1: Die begrijpen gewoon overheidsbrieven en zo niet. Voor dat soort mensen is 8 uur journaal dus te lastig. Voor zo'n meisje van 17, zeg maar.
0: Oh my god. Wow.
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja.
0: Ja, oké.
1: Okay. Wij zijn de uitzonderingen, zeg maar. Het is niet normaal.
0: Dat is niet oké. Okay.
1: Het taalniveau in Nederland is super slecht.
0: Begrijpend lezen was ook altijd wel een van die lastigere vakken of zo. Want het werden steeds moeilijkere teksten natuurlijk. En je moest een beetje uitgedaagd worden. Maar als je gewoon school hebt gehad, dan groei je mee, zeg maar, naar die uitdaging. En dan kan het steeds wat moeilijker worden.
1: Nope.
0: Hoe stagneert dat? Als je hier gewoon je hele leven op school hebt gezeten.
1: I don't know.
0: Ik vind dat lastig.
1: Het is echt lastig, ja. Yeah.
0: Maar ik snap ook, als je, zeg maar, niet goed bent in een taal, dat je ook niet gaat lezen. Je gaat dan geen boeken lezen. Want
1: je begrijpt het niet.
0: Het is te moeilijk, het kost te veel energie, het is niet leuk. Je begrijpt het niet.
1: En juist daarom zou je het moeten doen.
0: Mm-hmm. Dan moet je iets pakken wat net je niveau is en dan steeds iets moeilijker gaan.
1: Ja.
0: Dus mijn tip voor deze zomer, lees eens een keer een boek. Lees er 2, lees er 3. Daag jezelf een beetje
1: ga
0: uit.
1: Ga naar de bibliotheek.
0: Lees ook vooral over dingen die je leuk vindt. Kies niet iets uit wat je niet boeit. Want als ik nu een geschiedenisboek zou moeten lezen, ik zou het laten.
1: Direct, onmiddellijk.
0: Ik zou het direct laten, maar stel het is een misdaad, het is een thriller, het is een detective. Ik ben daar. En dat is goed voor je. Lees over iets wat je leuk vindt. Lees is goed voor je.
1: Dus in plaats van op TikTok scrollen, 3 uurtjes lang,
0: ja,
1: ga 1 boek lezen.
0: Lees een boek. Lekker in het zonnetje, boekie erbij, drankje. Heerlijk.
1: Ik durf te wedden dat niemand het gaat doen.
0: Nee, maar ze moet het echt doen.
1: Niemand gaat het doen.
0: Als je het zelf niet gaat doen, zeg dan in ieder geval tegen je kinderen dat ze het gaan doen.
1: Ik vind dat
0: want
1: wel een goeie.
0: Want zij gaan later voor jou moeten zorgen. En als zij niet begrijpend kunnen lezen, ga jij niet de juiste zorg krijgen. Oeps, I said it.
1: Unhinged, dat is been.
0: Ja, nee, ga lezen, mensen. Dat is mijn tip.
1: Ik vind dat een goede zomertip.
0: Ja. Jij nog tips? Ik zat ook te denken, doe die avondwandeling.
1: Ja,
0: pak
1: bewegen.
0: Lekker die avondwandeling.
1: Ja, word de beste versie van jezelf.
0: Ja.
1: Dat is mijn tip voor deze zomer.
0: Kan je ook nog eventueel een podcast of zo aanzetten of een luisterboek?
1: Ik heb toevallig een podcast voor je.
0: Die grapje. Oh, vertel meer.
1: Nee, maar ontwikkel jezelf. Of leer een nieuwe skill of zo deze zomer.
0: Ja.
1: Wat je ook hebt, ga leren naaien als je dat wilt
0: naaien,
1: doen. Zeg maar.
0: Skateboarden.
1: Boeit me niet.
0: Ga iets nieuws leren, dat is ook goed voor je.
1: Ontwikkel jezelf gewoon deze zomer.
0: Ja.
1: Oké, wat ga jij doen deze zomer om te ontwikkelen?
0: Ik ga sowieso boeken lezen en ik wil echt leren skateboarden.
1: Sinds wanneer wil jij leren skateboarden?
0: Weet niet, maar het lijkt me gewoon zo cool als je dan zo weg kan rollen op je skateboard. Het is zo niet cool om het te leren, maar het lijkt me gewoon cool om te kunnen, snap je?
1: Ik ga jou van die schoenen geven met zo'n dingetje eronder.
0: Oh ja, die wil ik.
1: En dan kan je zo sjoef.
0: Die wil ik oprecht. Dat staat op mijn lijstje.
1: Wil je dat echt?
0: Ja.
1: Oh, mijn god, oké.
0: Zo kinderachtig.
1: Ik ga het voor je kopen.
0: Jippie.
1: Dan wil ik er ook eentje.
0: Oh, dan kunnen we samen gaan.
1: Ja.
0: Kunnen we ijsje halen op onze wheelie schoenen?
1: Oh, ja, we zijn zo snel dan.
0: Ja.
1: Over het fietspad, zo mooi glad.
0: Als je ons ziet gaan, nee, je zag ons niet. Maak geen beelden. Laat ons. En
1: wij waren het niet, pardon.
0: Ga jij nog iets leuks doen deze zomer om jezelf te ontwikkelen?
1: Ik wil dus deze zomer wel echt Hindoestaans leren.
0: Oh.
1: Ik ga echt mijn best doen.
0: Oh.
1: En ik ga dan seizoen 3 hier komen zitten.
0: Met een vocabulair?
1: Met een verpest accent? Je wil niet weten. Oh. Niks vocabulair, Leo. Super slecht.
0: Oh. Nee, maar dat kan jij. Jij pakt wel snel dingen op, hoor.
1: Weet je nog hoe dramatisch slecht ik was in Frans?
0: Ja, maar Frans stond je gewoon niet aan.
1: Die vrouw stond me niet aan.
0: Nee, precies. Nee, ja. Ik wou het niet zo zeggen, maar het kwam wel door de docent.
1: Nee, ik ga echt proberen Hindoestaans te leren deze zomer.
0: Oh, heel goed.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ik moet het gewoon leren, want ik moet het ook kunnen doorgeven aan de volgende generatie en zo.
0: Ja.
1: Anders gaat het gewoon uitsterven.
0: Ja. Nee, heel goed.
1: Dus ik ga deze zomer echt leren.
0: Oh, meid is op een missie. I like that.
1: Een missie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gepast.
1: En als ik me niet eraan hou, aan mijn leerdoelen...
0: Dan ga ik je met je neus op de feiten drukken.
1: Dank je. Dat is het antwoord dat ik zocht.
0: Laat me over een maand nog een keer aan je vragen hoe het gaat.
1: Ja, precies. Dank je wel, Leo. Ik moet het echt leren.
0: Ja, dat kan jij.
1: Dank je wel.
0: Ik heb daar vertrouwen in.
1: Dank je wel, dank je wel.

0: Yes, en dit was de uitzending alweer. Onze allerlaatste aflevering van dit seizoen voor de zomer.
1: Het is voorbij gevlogen.
0: En over een aantal weken zijn we natuurlijk terug met nieuwe content, nieuwe verhalen, nieuwe irritaties. Maar voor nu was het even. Leo, ik wil je weer uit het diepste van mijn hart bedanken. Voor een geweldig seizoen.
1: Jij ook. Thanks for having me.
0: It was fun.
1: I had fun.
0: Ik weet niet of de rest het leuk had, maar wij hadden het leuk.
1: Wij hadden het leuk, daar gaat het om.
0: En ondertussen gaan wij er alles aan doen om nog beter te worden. Zodat we in seizoen 3 een beetje professioneel zijn, toch Leo?
1: Ja, dat is het doel.
0: Wat gaan we allemaal doen?
1: Een jingle opnemen misschien?
0: Een jingle, ja, misschien.
1: Ja. Misschien moeten we iets van een logootje of zo.
0: Dat is ook leuk.
1: Merch.
0: Ik wil merch. Als jij een t-shirt hebt met jouw hoofd erop, ik ga dragen, Leo.
1: Ja, dat.
0: Gewoon met die facial expressions.
1: Ja.
0: Ik judge jou.
1: En dan gewoon met die irritatie of gestrekt been of zo erbij.
0: Ja, ik zou dat dragen.
1: Daar zie je kansen. Ja.

0: Jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. www.ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. Het Mauritshuis mag 25 schilderijen uit de nalatenschap van oud-directeur Abraham Bredius behouden. De rechtbank oordeelt dat het museum niet verplicht is alle werken permanent tentoon te stellen. Erfgenamen hadden de kunstwerken opgeëist omdat veel stukken in het depot staan. De erfgenamen gaan in hoger beroep. Drie mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten twee agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. Twee van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: WNUR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam voor Den Haag-Zuid nog 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Dan de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Den Dolder en Leusden een kwartier extra. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: है तू?
1: हाँ, कुछ कहा?
0: हाँ, जितना मैं सुलझाऊं और उलझती जाए।
1: सच?

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Mmm, lekker.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Chipmachinemaker ASML en de vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over het sociaal plan rond de reorganisatie. Het bedrijf wil 1700 banen schrappen, maar tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. Boventallige medewerkers kunnen in die periode mogelijk doorstromen naar andere functies binnen ASML. Ook zijn afspraken gemaakt over vergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Het Nederlands elftal heeft de eerste training in Kansas City afgewerkt onder toeziend oog van zo'n 1500 enthousiaste fans, meldt ANP. Veel Amerikaanse supporters verschenen in oranje shirts en vroegen om handtekeningen. Oranje verblijft in Kansas City tijdens de groepsfase van het WK. Er werd getraind zonder eerste doelman Bart Verbrugge. Hij viel maandag geblesseerd uit. Oranje speelde zondag de eerste wedstrijd tegen Japan. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. Drie mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten twee agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: De Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video en audio podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
4: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
3: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Ani Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het in totaal om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. Tegen 3 mannen uit Zuid-Limburg zijn celstraffen van 15 maanden voorwaardelijk geëist voor het gooien van onder meer stenen, houtblokken, eieren en een verkeersbord vanaf een viaduct bij Landgraaf. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van poging tot doodslag. Meerdere auto's werden geraakt. Volgens het OM namen de verdachten bewust het risico dat slachtoffers zouden kunnen overlijden. Chipmachinemaker ASML en de vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over het sociaal plan rond de reorganisatie. Het bedrijf wil 1700 banen schrappen, maar tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. Boventallige medewerkers kunnen in die periode mogelijk doorstromen naar andere functies binnen ASML. Ook zijn afspraken gemaakt over vergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze permis van te hebben via DAB+. Door Garmin, door Automeer. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो
10: तुझे लगे ना नजरिया
0: उजाला रेडियो रात और दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हां तू मांगेगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kan naar तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर चीज रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het toch. Aja.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio. Hamar Ujala Radio.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertrand wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaane hai toh. Dhindora, baja dijiye. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. De Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.
5: Ujala's Sona Chireya. Chireya. Chireya. Chireya. Chireya.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Weel schrapt zijn eerdere plannen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl।
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Weel schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Weel schrapt zijn eerdere plannen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door wie wou honen wel hè, door Shadi honen wel hè. Ja, kizika moenen sanskar hè. Ujala Radio per vermaaisch aap deze te hè. Pandra vermaaisch voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migrantenhotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: De Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkarsakte. Orham. Aap Se Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer.

0: WR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met politie. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: This is Ujala Radio, don't you, May?
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met politie. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

गहराइयों को चीरता हुआ ये दर्द, ये कसक, ये चुभन।

धड़के हैं।

0: You are.
1: Ujana Radio Headlines.
2: Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met politie. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. En tot zover de headlines op Ujana Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstand aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met politie. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

थोड़ा मस्ती, थोड़ा खुशी, थोड़ा हलचल उजाला रेडियो।

बार बार।

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.